0: is 105. Het is 2:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: 105. Het is 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
5: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. De soap over voormalige camping Vogelenzang heeft een nieuwe aflevering gekregen. De gemeente Bloemendaal is niet van plan in te grijpen tegen de bouw van luxe bungalows. Ondanks het advies van de bezwaarschriftencommissie laat de gemeente de situatie zoals die is. Om het advies van de commissie te bespreken was een extra raadsvergadering aangevraagd. Zelfstandig Bloemendaal, pro-Bloemendaal en liberaal Bloemendaal hadden de druk bezochte vergadering aangevraagd. De emoties liepen er hoog op. Wethouder Van de Wind hoopt dat de zaak uiteindelijk voor de rechter komt. Volgens haar is er behoefte aan juridische duidelijkheid. Er heeft gisteren aan het begin van de avond brand gewoed op een zolder van een woning aan de Duitslandlaan in Schalkwijk. Rond 6:10 brak de brand uit. De brand ging gepaard met een hoop rookontwikkeling. De toegesnelde brandweer had de brand snel onder controle. De aanwezige bewoners konden tijdig hun huis verlaten. Deze werden buiten op straat opgevangen door de politie. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De schade aan de zolder is behoorlijk. Deze is grotendeels uitgebrand. Het is niet bekend hoe de brand op zolder is ontstaan. Leerlingen van het Montessori College in Aardehout krijgen dit schooljaar les in het leegstaande gebouw van basisschool SAB. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Dit nieuwe schooljaar worden 6 klaslokalen in het schoolgebouw gevuld door bovenbouwleerlingen van de Montessori MAVO. Hun eigen gebouw aan de Boekenrodeweg in Aardehout wordt komende tijd grondig verbouwd. Er komt zelfs een nieuwe verdieping op. Eerst was het plan om noodlokalen bij het eigen gebouw neer te zetten. Dat was echter niet mogelijk. Als de wifi en de digiborden zijn geïnstalleerd, kunnen de lessen beginnen. De organisatie van Haarlem Live spreekt over een heel geslaagd weekend. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De organisatie zegt dat de eerste editie overwegend rustig is verlopen, afgezien van enkele opstootjes. Over 5 dagen verspreid zijn er ongeveer 35.000 bezoekers geweest. Er was een gastvrije sfeer en veel ruimte voor gezelligheid, aldus de organisatie. Een woordvoerder van de gemeente Haarlem laat weten dat een volledige evaluatie van het feest later komt. Qua eerste indruk zou het beeld positief zijn. Het is de ambitie van de organisatie om van Haarlem Live een nieuwe traditie te maken.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn verlengd met 1/2 jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. De Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, maar die heffingen zijn uitgesteld. Er komen nu onderhandelingen. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. 'S Middags in het westen meer zon en het wordt een graad of 20.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
4: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
3: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.
5: Hallo meneer de uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland.
6: Naar Fabeltjesland.
5: En lees je ons dan voor uit de Fabeltjeskrant.
6: Ja, uit de Fabeltjeskrant.
3: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment heeft het verkeer vooral last van de dagelijkse files in Noord-Holland. Zoals de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad-Assen-Delft en knooppunt Zaandam sta je 15 minuten in de file. Ook op de N247 is het druk in de richting van Amsterdam. Tussen Monnikendam en Broek in Waterland-Noord 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 105.
2: Pedro van Mooi. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 105.
2: Bob Evers.
8: Goedemorgen, het is woensdag vandaag. Het is woensdag 19 augustus.

Too Good To Be Forgotten. Goedemorgen, Haarlem 105 vanuit de hoofdstad van Noord-Holland, van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Het dagelijks ochtendprogramma. Vandaag de dag, vandaag de woensdag op deze 19 augustus. Ik neem de honneurs nog even waar deze woensdag voor collega Pedro van Looy. Zo weer terug van vakantie en alweer aan het werk. En inderdaad aan het werk vandaag. Dus even niet echt in de gelegenheid om het ochtendprogramma voor zijn rekening te nemen. Volgens mij is hij de komende zaterdag, dus voor de fans, Too Good To Be Forgotten. Houd dat maar even vast natuurlijk. Tot 10 uur, muziek, nieuws, informatie, weer verkeer en wellicht nog wat meer.

0: my days and all of my nights and all of my pain and all of my pride and all of my flaws and all of my lies and all of my wrongs and never get right. Need all of your holy love and I ain't never really want for nothing but
1: nieuwe muziek van Cameron Whitcomb. Want for Nothing. Arthur Bloemendaal, raadslid Marlies Roos. Wie kent het niet, heeft vorig jaar in strijd gehandeld met de gemeentewet. En ja, daar komt het Arnhems Dagblad mee vandaag. Om daar straks even uitgebreider bij op terug. Meer nieuws en actualiteit natuurlijk sowieso in het Haarlem 105 nieuws. De editie van 7:30. Om maar even wat te noemen. Deze, die kennen we nog wel volgens mij.

Feels Like Home, nieuwe muziek van Somje. Het draait mee bij ons in de playlist. Goedemorgen, Haarlem 105. Vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Vandaag de dag.

0: Amy Winehouse. You know I'm not good.
1: Muziek uit de buurt.
0: Wat dan ook.
1: Haarlem 105.
0: Inderdaad. Amy Winehouse, dat wilde ik zeggen in ieder geval. Paviljoen het Witte Huis is toch nog gedurende 2 jaar open. Zo lezen in de nieuwsmedia. Straks meer daarover in ieder geval. Muziek uit de buurt.

Kerst special in Turn the Future in kader van de muziek uit de buurt. Een vrachtmedewerker van de KLM, of die van de KLM, maar even inmiddels was verdacht voor het aftappen van de server van de KLM. Ja. Dacht dat je alles gehoord had. Zometeen het Haarlem 105 nieuws, de editie van half

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. De soap over voormalige camping Vogelenzang heeft een nieuwe aflevering gekregen. De gemeente Bloemendaal is niet van plan in te grijpen tegen de bouw van luxe bungalows. Ondanks het advies van de bezwaarschriftencommissie laat de gemeente de situatie zoals die is. Om het advies van de commissie te bespreken was een extra raadsvergadering aangevraagd. Zelfstandig Bloemendaal, pro-Bloemendaal en liberaal Bloemendaal hadden de druk bezochte vergadering aangevraagd. De emoties liepen er hoog op. Wethouder Van de Wind hoopt dat de zaak uiteindelijk voor de rechter komt. Volgens haar is er behoefte aan juridische duidelijkheid. De 58-jarige man uit Haarlem, die sinds woensdag 15 juli vermist werd, is terecht. Hij werd in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie. Ook wordt verzocht om gedeelde foto's van de man te verwijderen. De man verdween vorige maand nadat hij voor het laatst was gezien in Parkwijk. Hij vertrok mogelijk in de richting van het duingebied en verplaatste zich lopend. De politie vroeg in de tijd mensen met informatie of camerabeelden om zich te melden. Er heeft gisteren aan het begin van de avond brand gewoed op een zolder van een woning aan de Duitslandlaan in Schalkwijk. Rond 17:50 brak de brand uit. De brand ging gepaard met een hoop rookontwikkeling. De toegesnelde brandweer had de brand snel onder controle. De aanwezige bewoners konden tijdig hun huis verlaten. Deze werden buiten op straat opgevangen door de politie. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De schade aan de zolder is behoorlijk. Deze is grotendeels uitgebrand. Het is niet bekend hoe de brand op zolder is ontstaan. De organisatie van Haarlem Live spreekt over een heel geslaagd weekend. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De organisatie zegt dat de eerste editie overwegend rustig is verlopen, afgezien van enkele opstootjes. Over 5 dagen verspreid zijn er ongeveer 35.000 bezoekers geweest. Er was een gastvrije sfeer en veel ruimte voor gezelligheid, aldus de organisatie. Een woordvoerder van de gemeente Haarlem laat weten dat een volledige evaluatie van het feest later komt. Qua eerste indruk zou het beeld positief zijn. Het is de ambitie van de organisatie om van Haarlem Live een nieuwe traditie te maken.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal heeft de industrie in Nederland flink meer omzet gedraaid. Er is vooral een grote stijging bij bedrijven die benzine en diesel produceren. De hogere omzet komt onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het Internationale Atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, maar die zijn nu uitgesteld. En het weer, regen met in de middag in het westen wat zon en het wordt een graad of 20.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

I wonder. Ja. ...105 in bedrijf voor deze woensdagmorgen. Het ochtendprogramma tot aan 10 uur. Met nieuwe muziek van Gabriella Kilmeade.

de fans, de diehard fans, komende zaterdag is hij er volgens mij ook tussen 7 en 9. Nou, dat gezegd hebben we komen in het weekend terecht. Formule 1 Grand Prix in Zandvoort. Voor de laatste keer in ieder geval, in die hoedanigheid. En eind van de week wordt het dus behoorlijk druk in onze regio. Zowel Haarlem, Zandvoort en Bloemendaal hebben dan ook maatregelen genomen om de toestroom van tienduizenden bezoekers dan die dagen in goede banen te leiden. Nou, op onze website lees je daar alles over. Bijdrage van onze Kimberly Luske daar te vinden. Veel meer nieuws en informatie uiteraard op onze eigen website. En eens even kijken, er komen nog wat interessante dingen tegen straks. Dus, nou, we hebben nog even te gaan tot aan 10 uur, moet je bedenken. Ja, Dance No More. Nou, liever even niet op deze woensdagmorgen. Ik blijf even rustig zitten als je het goed vindt.

Goedemorgen. 105 in bedrijf. Je hoorde Harry Styles en Dance No More hier op deze woensdagmorgen.

No Doubt, Don't Speak. Dan doen we dat ook niet natuurlijk. Nee, als het zo moet. Hè? Nee, wat te noemen. Maar gelukkig, de bars are hill. Even in de studio. En voor jou, met de hot

105 in bedrijf met Andy Grammer. Het is allemaal goed, volgens mij. Ik vind het allemaal prima. Fine by me. Zometeen, het is hier aan 8 uur van het NOS Journaal. Go.

0: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
4: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
3: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar... Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N230 Utrecht richting Maarsen. 10 minuten vertraging tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: 105.
2: Pedro van Nooy. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: 105.
2: Bob Evers.
7: Goedemorgen, vandaag de dag, vandaag de woensdag 19 augustus.

Blondie, dat zullen we in de Islands of Lost Souls. We zijn nog aan het zoeken, moet je maar denken. Goedemorgen. Leuk dat je erbij bent. 105 in bedrijf voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Doen we het ochtendprogramma weer tot aan 10 uur. We zijn al een uurtje bezig, dus je geeft niet als je het gemist hebt. Kun je het gewoon in de herhaling of eventjes opdiepen als het nodig is. Tot 10 uur, muziek, nieuws, informatie, weer verkeer en wellicht nog wat meer.

Everybody Knows My Name. Nieuwe muziek van Cole Redding hier op 105. Dat is woensdagmorgen. Ja, zo gaat dat natuurlijk. Leuk dat je erbij bent. Tot 10 uur hadden wij elkaar gezelschap. Geen Pedro Verlooy nog deze woensdag. Volgende week, op woensdag is hij er gewoon weer. Dus ik neem de orders nog even waar vandaag.

Bruno Mars, and On My Soul. Het nieuws eigenlijk van gisteren is het feit dat de coalitie in Bloemendaal de lijn volgt van het college van burgemeester en wethouders al daar, om op dit moment niet te gaan ingrijpen op camping Vogelenzang. En dat betekent in feite dat zo goed als zoveel dat de strijd verder beslecht gaat worden in de rechtszaal. Straks meer daarover.

Teske Brothers draaien ons een beetje aan het begin van het jaar. This Will Be Our Year, oud nummer van de Zombies uit de jaren 60 volgens mij. Zo'n 35.000 bezoekers afgelopen weekend voor Harlem Live, opvolger van Harlem Jazz en More. Straks meer en more daarover.

Nieuwe James Blunt. And that's dangerous. Goed om weer van hem te vernemen in ieder geval. Nieuwe muziek in onze playlist. Taste Like Summer. Nou, de summer, je zou bijna denken, al een beetje klein beetje voorbij. Maar goed, gaan het afwachten. Zometeen de editie van 8:30 van het Haarlem onder cijfer.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. De soap over voormalige camping Vogelenzang heeft een nieuwe aflevering gekregen. De gemeente Bloemendaal is niet van plan in te grijpen tegen de bouw van luxe bungalows. Ondanks het advies van de bezwaarschriftencommissie laat de gemeente de situatie zoals die is. Om het advies van de commissie te bespreken was een extra raadsvergadering aangevraagd. Zelfstandig Bloemendaal, pro-Bloemendaal en liberaal Bloemendaal hadden de druk bezochte vergadering aangevraagd. De emoties liepen er hoog op. Wethouder Van de Wind hoopt dat de zaak uiteindelijk voor de rechter komt. Volgens haar is er behoefte aan juridische duidelijkheid. Leerlingen van het Montessori College in Aardehout krijgen dit schooljaar les in het leegstaande gebouw van basisschool SAB. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Dit nieuwe schooljaar worden 6 klaslokalen in het schoolgebouw gevuld door bovenbouwleerlingen van de Montessori MAVO. Hun eigen gebouw aan de Boekenrodeweg in Aardehout wordt komende tijd grondig verbouwd. Er komt zelfs een nieuwe verdieping op. Eerst was het plan om noodlokalen bij het eigen gebouw neer te zetten. Dat was echter niet mogelijk. Als de wifi en de digiborden zijn geïnstalleerd, kunnen de lessen beginnen. De 58-jarige man uit Haarlem, die sinds woensdag 15 juli vermist werd, is terecht. Hij werd in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie. Ook wordt verzocht om gedeelde foto's van de man te verwijderen. De man verdween vorige maand nadat hij voor het laatst was gezien in Parkwijk. Hij vertrok mogelijk in de richting van het duingebied en verplaatste zich lopend. De politie vroeg in de tijd mensen met informatie of camerabeelden om zich te melden. De organisatie van Haarlem Live spreekt over een heel geslaagd weekend. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De organisatie zegt dat de eerste editie overwegend rustig is verlopen, afgezien van enkele opstootjes. Over 5 dagen verspreid zijn er ongeveer 35.000 bezoekers geweest. Er was een gastvrije sfeer en veel ruimte voor gezelligheid, aldus de organisatie. Een woordvoerder van de gemeente Haarlem laat weten dat een volledige evaluatie van het feest later komt. Qua eerste indruk zou het beeld positief zijn. Het is de ambitie van de organisatie om van Haarlem Live een nieuwe traditie te maken.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en de werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor producten uit Canada zijn uitgesteld. Volgens president Trump ligt er een akkoord met een aantal concessies. Canada heeft 3 dagen om te tekenen, anders gaan de importheffingen van 50% alsnog door. In Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Nederlandse grensgemeenten zijn daar niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd in de files voor de grens. En het weer nog, regen met in de middag in het westen wat zon en het wordt een graad of 20.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Danny Vera, de Plastic Jesus. Een beetje voorbij hier op 105 van deze woensdagmorgen, 19 augustus vandaag. Zij het al, geen Pedro van Looy, die is even druk met andere dingen. Volgende week woensdag gaan we er even uit dat hij dan gewoon weer aanwezig is. Tot 10 uur muziek, nieuws, informatie, weerverkeer en wellicht nog wat meer in het ochtendprogramma. Dagelijks ochtendprogramma, elke werkdag van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Dus ook vandaag op deze woensdag doen we dat gewoon. Dit weekend zijn we er ook weer vanaf komend weekend tussen 7 en 9 op de zaterdag en de zondagochtend.
1: Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Nieuwe muziek. Hot Sins, Eddie Zoo. Life's too short. Misschien is het ook wel zelf natuurlijk. Als je denkt wat je allemaal nog aan plan hebt, denk dat, dat moet ik ook allemaal nog doen. Ja. Moet je maar niet te lang over nadenken. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Tot 10 uur, vandaag de dag.

0: en Crown. Hou me goed vast. Dichtbij. Hold me closer. Op deze woensdagmorgen.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Inderdaad, muziek uit de buurt. Vast onderdeel in de programmering en in het voorbeeld hier op 105. Zeker ook in het ochtendprogramma. In dat kader hebben we er weer eentje uitgezocht van Tony Junior samen met Niels Geuzenbroek.
2: I remember when you were holding my hand. It only seems like yesterday.

0: Tony Junior.
1: You'll always be the better part of me.
0: Je hoort eigenlijk Niels Geuzenbroek. The better part of me. Draait graag deze 58-jarige man uit Haarlem die sinds een week werd vermist. Sinds vorige week woensdag 15 juli. Nou, niet vorige week. Nee, dat is al een maand geleden. Ik dacht even 15 augustus. Ik zat eventjes verkeerd. Neem me niet kwalijk. Sinds 15 juli werd hij vermist. Maar het belangrijkste is eigenlijk wel dat hij in goede gezondheid is aangetroffen. Zo meldde de politie afgelopen maandag. En ook wordt iedereen verzocht om foto's die van die man zijn gedeeld op sociale media te gaan verwijderen. Het hele artikel kom je tegen bij ons op de website www.haarlem105.nl.

Clayton Jesser, 105 op deze woensdagmorgen in het ochtendprogramma. Right 105 in bedrijf op deze woensdagmorgen. Zometeen het NOS Journaal van 9 uur.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
4: Die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want de afgelopen 1,5-2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
3: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
5: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
3: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland ondervindt vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Je hebt 5 tot 10 minuten oponthoud tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En ook op de A9 richting Amstelveen beland je in de file, en wel tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. 5 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Dan nog de ring A10 in de richting van Den Haag. Daar sta je even vast tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Oud-Zuid. Je hebt hier 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N230 Utrecht richting Maarsen. 5 tot 10 minuten oponthoud tussen Utrecht Overvecht en Maarsenbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Pedro van Nooy. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Bob Evers.
7: Even na 9, 3 en meteen het laatste uur van het ochtendprogramma deze woensdag.

Take me back, Geico. Samen met Max McMahon. Hart van Bloemendaal raadslid Marlies Roos. Die schijnt in strijd te hebben gehandeld met de gemeentewet. Door voor te voeren in een bezwaarcommissie over bomenkap in Bennebroek. Ja, je houdt het allemaal niet voor mogelijk. We lezen ze bij de collega's van het AD. Straks meer daarover in ieder geval. Have fun tonight. Dat duurt nog even.

Wang Chung. Kan zijn nog van Dance All Day. Everybody have fun tonight. Het zat er eigenlijk niet zo ver achter, volgens mij, deze in de jaren 80. Goedemorgen. Tot 10 uur. Het ochtendprogramma. Inderdaad, 105.

Alabama, Shakes and the Garden, hier op 105 voor deze woensdagmorgen, 19 augustus vandaag. Ja, dat verhaal van Marlies Roos daar in Bloemendaal. Zometeen kom ik daar even uitgebreider op terug.

0: Dancing on my own. Ik weet niet hoe het doet. Caleb Scott hier op 105 van deze woensdagmorgen in het ochtendprogramma. Even een rustpuntje in het programma. Zij het Marlies Roos. Had vorig jaar dus gehandeld in strijd met de gemeentewet. Ze had het woord gevoerd in een bezwaarcommissie over het bomenkap in Bennebroek. Ze is daar eind vorig jaar op aangesproken door burgemeester Michael Rog van Bloemendaal. Maar een gesprek heeft nog altijd niet plaatsgevonden. En Marlies Roos laat zich in de media ook uit over het feit dat ze en eigenlijk aangeeft: ik ga me helemaal nergens meer tegen verdedigen. Ik weet één ding, het is ook nooit helemaal saai daar in Bloemendaal. Want op onze eigen website vinden we ook nog een artikel dat Bloemendaal niet van plan is om te gaan ingrijpen tegen de bouw van luxe bungalows. Er is behoefte aan juridische duidelijkheid. Dat is de strekking van het verhaal. Straks meer daarover.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Het kader van de muziek uit de buurt als vast onderdeel in de programmering. En ook in het ochtendprogramma natuurlijk. Deze, misschien wel toepasselijk. Silkstone.

zelf gestaan in het kader van de muziek als de buurt. En we horen nog een keer met Rain Has Come. Dat geldt wel een beetje voor deze dagen natuurlijk. Na zonneschijn komt er weer regen. En na regen komt er ook wel weer zonneschijn. Alleen waar en wanneer weten we niet. Zometeen, editie van 9:30.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. De soap over voormalige camping Vogelenzang heeft een nieuwe aflevering gekregen. De gemeente Bloemendaal is niet van plan in te grijpen tegen de bouw van luxe bungalows. Ondanks een advies van de bezwaarschriftencommissie laat de gemeente de situatie zoals die is. Om het advies van de commissie te bespreken was een extra raadsvergadering aangevraagd. Zelfstandig Bloemendaal, pro-Bloemendaal en liberaal Bloemendaal hadden de druk bezochte vergadering aangevraagd. De emoties liepen er hoog op. Wethouder Van de Wind hoopt dat de zaak uiteindelijk voor de rechter komt. Volgens haar is er behoefte aan juridische duidelijkheid. Er heeft gisteren aan het begin van de avond brand gewoed op een zolder van een woning aan de Duitslandlaan in Schalkwijk. Rond 17:50 brak de brand uit. De brand ging gepaard met een hoop rookontwikkeling. De toegesnelde brandweer had de brand snel onder controle. De aanwezige bewoners konden tijdig hun huis verlaten. Deze werden buiten op straat opgevangen door de politie. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De schade aan de zolder is behoorlijk. Deze is grotendeels uitgebrand. Het is niet bekend hoe de brand op zolder is ontstaan. Leerlingen van het Montessori College in Aardehout krijgen dit schooljaar les in het leegstaande gebouw van basisschool SAB. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Dit nieuwe schooljaar worden 6 klaslokalen in het schoolgebouw gevuld door bovenbouwleerlingen van de Montessori MAVO. Hun eigen gebouw aan de Boekenrodeweg in Aardehout wordt komende tijd grondig verbouwd. Er komt zelfs een nieuwe verdieping op. Eerst was het plan om noodlokalen bij het eigen gebouw neer te zetten. Dat was echter niet mogelijk. Als de wifi en de digiborden zijn geïnstalleerd, kunnen de lessen beginnen. De organisatie van Haarlem Live spreekt over een heel geslaagd weekend. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De organisatie zegt dat de eerste editie overwegend rustig is verlopen, afgezien van enkele opstootjes. Over 5 dagen verspreid zijn er ongeveer 35.000 bezoekers geweest. Er was een gastvrije sfeer en veel ruimte voor gezelligheid, aldus de organisatie. Een woordvoerder van de gemeente Haarlem laat weten dat een volledige evaluatie van het feest later komt. Qua eerste indruk zou het beeld positief zijn. Het is de ambitie van de organisatie om van Haarlem Live een nieuwe traditie te maken.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Brandweerlieden hebben de hele nacht doorgewerkt om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld, omdat er een conceptakkoord is. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. En beveiligers op Schiphol gaan mogelijk vanmiddag al actie voeren. De vakbonden geven de luchthaven en beveiligingsbedrijven tot 12:00 de tijd om met toezeggingen te komen voor betere werkomstandigheden. En het weer, regen met in de middag in het noorden ook wat zon en het wordt een graad of 20 vandaag.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 2 files in Noord-Holland met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. De A4 Den Haag richting Amsterdam. 5 tot 10 minuten oponthoud tussen Zoetewoude Rijndijk en Nieuw-Vennep. En op de ring A10 Zuid richting Den Haag rijdt het langzaam tussen afrit Amsterdam Centrum en Amsterdam Oud-Zuid. 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Chopper. My body isn't ready. Ja, dat dacht hij van mij ook om 7 uur vanmorgen. Maar goed, we hebben het toch allemaal weer gered, moet je maar denken. Nieuwe muziek van Redondo.

Circle Lights. Redondo, nieuwe muziek hier op 105. Laatste editie van de Formule 1 Grand Prix in Zandvoort komend weekend. Eind van de week wordt het toch behoorlijk druk bij ons in de regio. Zowel Haarlem, Zandvoort en Bloemendaal hebben dus maatregelen genomen om de toestroom van tienduizenden bezoekers in goede banen te leiden. Je leest er alles over op onze eigen website www.haarlem105.nl. Deze loopt al een tijdje mee bij ons.

Thomas Gunn, you bring me joy. Op deze woensdagmorgen op 105, het ochtendprogramma nog tot aan 10 uur. Zo doen we dat. Straks is alweer tijd voor de woensdageditie van Jan Gaals met Harlem Berkt. Evert Roelofs, als uitbater van paviljoen het Witte Huis, mag toch nog 2 jaar blijven. Het was eerder de bedoeling dat hij per 31 augustus van dit jaar zijn plek daar zou moeten verlaten. De pachtovereenkomst loopt af, die hij met de gemeente heeft. Dus ja, straks meer daarover nog eventjes.

Take me to the clouds above. Zo hard voor nodig natuurlijk. Ik zei het al, het paviljoen, het Witte Huis mag nog wel open blijven. In juni liet de gemeente Bloemendaal weten dat aan de datum van 31 augustus van dit jaar zou worden vastgehouden met het opzeggen van die pachtovereenkomst. Maar dat ze wel in gesprek zouden gaan, ook met de huurder. En die zat er pas per 1 juni in en had net een nieuwe huurovereenkomst met de pachter getekend. Je voelt de complexiteit al aankomen. Nou, de gesprekken zijn positief verlopen. Zoals ze er nu naar uitziet, kunnen ze daar nog 2 jaar door met het paviljoen. Het hele team is daar natuurlijk ontzettend blij mee, zo lezen in de regionale nieuwsmedia. Woensdagmorgen niet Pedro Verlooy. Pedro zal er volgende week waarschijnlijk weer zijn. Maar straks na 10 Jan Gaals met Harlem Werkt. Pedro is waarschijnlijk, even voor de fans, laat het duidelijk zijn, komende zaterdag tussen 7 en 9 en voor de duidelijkheid in de ochtend.

Dancing in the Rain kan je hard ophalen volgens mij vandaag. Wat nogal de regen verwacht. De Superman Lovers. Een nieuwe muziek van die formatie. Dat moeten we nou weer zijn in het ochtendprogramma deze woensdag, de 19e augustus. Morgen ben je toch van Amersfoort, even na 7e. En zometeen na 10 uur Jan Gauws met Arnhem Werkt.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rembaard Mans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A9, die me richting Alkmaar. Tussen Amsterdam-Bijlmermeer en Aalsmeer kom je een kapotte auto tegen. Daarom zijn er 2 rijstroken dicht en je vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 19 augustus. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
5: Ja, nog een paar dagen. En dan is het vrijdag en dan begint het...

Kenny Stanton was dat en Young Hearts Run Free. En je hoorde Jill Curry en Whisper. Het is toch altijd wel weer heel apart. Waarom opeens weer kaarten vrijkomen in de verkoop voor het Formule 1 spektakel. Heeft waarschijnlijk te maken met dat de hospitalities niet helemaal lekker lopen of zo. Waar vaak ook gewoon kaarten aan vastgeknoopt zitten. Maar goed, in ieder geval, we zijn...

Dan ga ik zo daar een van draaien. Vorige week hebben we deze plaat nog regelmatig gedraaid. En nu natuurlijk nog, want het is een van de platen die we regelmatig draaien bij Haarlem 105. En dan hebben we nog 5 van die super nieuwe platen. Daar kom ik straks even bij hem terug. Aan Leon Bridges. Die ken je natuurlijk ook als je regelmatig naar dit radiostation luistert. En Light the Way. Summertime.

the Way. Leon Bridges. Vorige week maakte hij nog deel uit van de 5 nieuwe platen. En nu zit hij natuurlijk nog gewoon in de... Ja, het zou gek zijn als we hem dan ondersteunen... en hem dan de week daarna gewoon eruit gooien. Nee, dat kan natuurlijk niet. Nee. En er is ook geen enkele aanleiding toe... want het is een heerlijk nummer van Leon Bridges. Zijn nieuwe en die heet Light the Way. Het lijkt een beetje gospel. Light the Way. En dit is Miley Cyrus, Used to be Young.

Ja, Used to be Young. En die Miley die kennen we natuurlijk ook van The Flowers. Afgelopen zaterdag waren ze erbij bij Haarlem Live op de Grote Markt. En dat was genieten, zeker, van Dikhout. En ze hebben een nieuwe single uitgebracht. Te veel

Neem aan dat ze het afgelopen zaterdag ook hebben gespeeld op de Grote Markt. Te veel is niet genoeg. Ik was daar overigens wel bij, maar het is me toen niet opgevallen. Ik weet ook niet waar ik met mijn gedachten zat. Nee. Ja. Dit was Van Dijkhout met een best vol Grote Markt. Deze gingen ze natuurlijk ook zingen, absoluut. Dat is tegenwoordig wel, hè? Iedereen zit er gewoon doorheen te lullen, hè? Ja.

Dik houdt. Haarlem Live. En wat altijd opvalt is dat er zo ontzettend veel mensen met hun telefoontjes staan. Hè? Ja, om dat op te nemen. Ja. Heel grappig. Heel mooi om dat te zien. 105.

0: away. En what is love? En Haarlem Live heeft een vergunning voor 3 jaar. Dus Haarlem Live komt in ieder geval volgend jaar terug met een nieuwe editie. En dit was natuurlijk allemaal alleen een beetje begin. Allemaal een beetje wennen en dat soort dingen. Maar het staat toch wel weer een nieuw festival. En dat is mooi, ja.
1: 105. Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. De soap over voormalige camping Vogelenzang heeft een nieuwe aflevering gekregen. De gemeente Bloemendaal is niet van plan in te grijpen tegen de bouw van luxe bungalows. Ondanks een advies van de bezwaarschriftencommissie laat de gemeente de situatie zoals die is. Om het advies van de commissie te bespreken was een extra raadsvergadering aangevraagd. Zelfstandig Bloemendaal, pro-Bloemendaal en liberaal Bloemendaal hadden de druk bezochte vergadering aangevraagd. De emoties liepen er hoog op. Wethouder Van de Wind hoopt dat de zaak uiteindelijk voor de rechter komt. Volgens haar is er behoefte aan juridische duidelijkheid. De 58-jarige man uit Haarlem, die sinds woensdag 15 juli vermist werd, is terecht. Hij werd in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie. Ook wordt verzocht om gedeelde foto's van de man te verwijderen. De man verdween vorige maand nadat hij voor het laatst was gezien in Parkwijk. Hij vertrok mogelijk in de richting van het duingebied en verplaatste zich lopend. De politie vroeg in de tijd mensen met informatie of camerabeelden om zich te melden. Er heeft gisteren aan het begin van de avond brand gewoed op een zolder van een woning aan de Duitslandlaan in Schalkwijk. Rond 17:50 brak de brand uit. De brand ging gepaard met een hoop rookontwikkeling. De toegesnelde brandweer had de brand snel onder controle. De aanwezige bewoners konden tijdig hun huis verlaten. Deze werden buiten op straat opgevangen door de politie. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De schade aan de zolder is behoorlijk. Deze is grotendeels uitgebrand. Het is niet bekend hoe de brand op zolder is ontstaan. De organisatie van Haarlem Live spreekt over een heel geslaagd weekend. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De organisatie zegt dat de eerste editie overwegend rustig is verlopen, afgezien van enkele opstootjes. Over 5 dagen verspreid zijn er ongeveer 35.000 bezoekers geweest. Er was een gastvrije sfeer en veel ruimte voor gezelligheid, aldus de organisatie. Een woordvoerder van de gemeente Haarlem laat weten dat een volledige evaluatie van het feest later komt. Qua eerste indruk zou het beeld positief zijn. Het is de ambitie van de organisatie om van Haarlem Live een nieuwe traditie te maken. En dan het weer nog. Regelmatig buien bij ongeveer 20 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

March. 19 augustus. Goedemorgen. Vanavond maar eens naar Zandvoort om eens een beetje sfeer te proeven al. Om te kijken of er al een beetje sfeer is. En dat was natuurlijk ook met die mooie zeepkisterrace die er zondag was. Ook wel mooi om dat te zien.

0: muziek uit de buurt. En Chasing Ghosts. Hij heeft ook een nieuwe plaat. Draaien we ook zeer regelmatig. Zeker. Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. We zijn er altijd. Voor je Heemstede, Haarlem, Bloemendaal. Ook een beetje Zandvoort. Maar ook als je daar buiten luistert. Man in de rug. Gewoon blijven luisteren. Zeker. Hè? Al woon je ergens in Roermond. Je bent van harte welkom. 105.
1: Hij is er elke dag. Jan Gaus en Haarlem werkt. Haarlem 105.

Ja. Ryan Timer. Formule 1 team natuurlijk. Gek genoeg zijn er gistermiddag weer allerlei kaarten beschikbaar gekomen voor de Formule 1. Sommigen zijn daar heel blij mee. Want die hadden een kaartje voor de Arena geboekt. Alleen op vrijdag. Maar die hebben dan nog even lekker zaterdag en zondag erbij kunnen boeken. Kijk, dat is mooi. Al bepaalde hospitality dingen zijn wat goedkoper erin gezet. Ik moet trouwens zelf zeggen dat ik het ontzettend lastig vind om te communiceren met de ticket sale office van de Formule 1. Ja, nauwelijks contact mee te krijgen. Maar goed, het is wat het is. Het is de laatste keer Formule 1 in Zandvoort. En ik ben bang dat ik het niet meer mee ga maken. Dat het ooit nog eens terugkomt. Ze houden trouwens wel de licentie om Formule 1 wedstrijden te organiseren. De komende 3 jaar hebben ze die licentie nog. En natuurlijk komen er allerlei andere races voor in de plaats. En is de Formule 1 en het circuit natuurlijk best verbeterd ten opzichte van hoe het was, hè. 6 jaar geleden. Ja, dat was toch wel heel anders. Stond het toch wel heel anders voor 5 jaar geleden. En zelfs met de corona is het toch...

Nou, die jingle, het is net of die ervoor gemaakt was. Mooi. Eens even kijken. Eerste uurtje, Haarlem Werkt zit erop. Ik heb straks nog voor je de 3J's met Los Vast. En ik heb deze natuurlijk, Dido en de White Flag.

0: 105. Het is 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 19 augustus. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
2: Rondé met Oh My God.

Mannen Beat. Ooit hebben die ook eens een keer opgetreden bij Bevrijdingspop. Heel jaren geleden was dat. En I've Been Thinking About You. Rondé met Oh My God. En ja, dat was toen 5 mei. Die versies waren toen nog... Er moest er echt een buitenlandse artiest komen. Ja, die tijd is al lang voorbij. 5 nieuwe platen hebben we ook weer hier bij Aardop 105. Opnieuw in het systeem gezet. De Alabama Shakes. Ella Langley. James Blunt. Met een mooi nummer. Son Milieu. Feels. En Van Dikhout. Te veel is niet genoeg. Dat zijn die 5 nieuwe platen die je bijzonder vaak gaat horen.

de country op Arnhem 105. En die country die is hartstikke populair. En Alan Langley, dat zal een grootheid zijn in Amerika. Choosing Texas.

0: baby.
1: Ja.
0: Ella Langley. Country. Hierbij Haarlem 105. Een lekker nummer. En Choosing Texas.
2: Jan Gauws is er voor flauwekul.
0: Klopt.
2: Musical.
0: Ja, ook een beetje.
2: Maar vooral voor het nieuws en de muziek uit 023. Dit is Jan Gauws op Haarlem 105.
0: De muziek uit Haarlem komt straks ook weer langs.
1: Jazeker.
0: Met Sandra van Nieuwland ga ik draaien. En nog niet helemaal welk nummer, want dat ga ik nog uitkiezen. Maar nu is het een brand new heavy.

0: zeggen, ik kwam dit nummer bij toeval tegen. The Brand New Aries and Spend Some Time. Ik zei het daarnet al, muziek uit de buurt van Sandra van Nieuweland. Ik kan Always Alone, Band-Aid kan ik draaien. Ik kan draaien Hum for Multitudes. Human Alien, Hunter, Indian Summer. Nou, een beetje vroeg voor Indian Summer. Sandcastles, had ook wel lekker geweest. Paper Finn. Maar ik heb gekozen voor dit nummer. Ja, een sprookje. Sandra van Nieuweland. Muziek uit de buurt en Cinderella.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Sandra van Nieuwland en de Cinderella. Proefpark zit er natuurlijk ook aan te komen. Het is wel eens samen geweest met de Formule 1. Maar dit jaar gelukkig niet, want anders zou je nog moeten kiezen. Ja. Aankomend weekend hebben we dan de Formule 1. En dat weekend daarna hebben we Proefpark. En dit is Adam Lambert.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. De soap over voormalige camping Vogelenzang heeft een nieuwe aflevering gekregen. De gemeente Bloemendaal is niet van plan in te grijpen tegen de bouw van luxe bungalows. Ondanks een advies van de bezwaarschriftencommissie laat de gemeente de situatie zoals die is. Om het advies van de commissie te bespreken was een extra raadsvergadering aangevraagd. Zelfstandig Bloemendaal, pro-Bloemendaal en liberaal Bloemendaal hadden de drukbezochte vergadering aangevraagd. De emoties liepen er hoog op. Wethouder Van de Wind hoopt dat de zaak uiteindelijk voor de rechter komt. Volgens haar is er behoefte aan juridische duidelijkheid. Leerlingen van het Montessori College in Aardehout krijgen dit schooljaar les in het leegstaande gebouw van basisschool SAB. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Dit nieuwe schooljaar worden 6 klaslokalen in het schoolgebouw gevuld door bovenbouwleerlingen van de Montessori MAVO. Hun eigen gebouw aan de Boekenrodeweg in Aardehout wordt komende tijd grondig verbouwd. Er komt zelfs een nieuwe verdieping op. Eerst was het plan om noodlokalen bij het eigen gebouw neer te zetten. Dat was echter niet mogelijk. Als de wifi en de digiborden zijn geïnstalleerd, kunnen de lessen beginnen. De 58-jarige man uit Haarlem, die sinds woensdag 15 juli vermist werd, is terecht. Hij werd in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie. Ook wordt verzocht om gedeelde foto's van de man te verwijderen. De man verdween vorige maand nadat hij voor het laatst was gezien in Parkwijk. Hij vertrok mogelijk in de richting van het duingebied en verplaatste zich lopend. De politie vroeg in de tijd mensen met informatie of camerabeelden om zich te melden. De organisatie van Haarlem Live spreekt over een heel geslaagd weekend. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De organisatie zegt dat de eerste editie overwegend rustig is verlopen, afgezien van enkele opstootjes. Over 5 dagen verspreid zijn er ongeveer 35.000 bezoekers geweest. Er was een gastvrije sfeer en veel ruimte voor gezelligheid, aldus de organisatie. Een woordvoerder van de gemeente Haarlem laat weten dat een volledige evaluatie van het feest later komt. Qua eerste indruk zou het beeld positief zijn. Het is de ambitie van de organisatie om van Haarlem Live een nieuwe traditie te maken. En dan het weer nog. Regelmatig buien bij ongeveer 20 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl 105.

Linda Bailey en Gold. En Nick Hansen en Playa. Ja, bam, bam, bam, bam. Lekker met die pauken. Ja. En Zombie, ik heb ook een nieuwe single uit. Ik doe nu even dit uur met dit, deze hit op dit moment, 24 Hours.

Sans Mieux. 24 hours. Formule 1 zit eraan te komen op Zandvoort. Zijn er wat extra kaarten beschikbaar gekomen? Nou, eigenlijk zijn dat denk ik hospitality kaarten die niet verkocht zijn. Hè? Want hospitality zit dan verbonden aan een tribuneplek of een plek elders. En ja, maar goed, er zijn in ieder geval een behoorlijk wat kaartjes nog vrijgespeeld, vrijgekomen. En ja, die werden gisteren opeens in de verkoop gedaan. Misschien heb je het wel gemerkt. Ja, hoe klonk dat ook alweer vroeger? Ja, nou nog even. Ja, dat is tegenwoordig wel anders. Ja, iemand zei tegen mij van, doe je wel je ja, hoofdtelefoon op of oordop? Nou, dat is bijna niet meer ja, noodzakelijk. Want vroeger was het echt vroeger, hè. Ik denk zo.

Beyoncé en Crazy in Love. Heerlijk, hè, om dat weer even zo te horen. Het weer blijft toch belangrijk. Ik ben wel blij dat het wat koeler is geworden. Daar zal jij ook blij mee zijn. En ja, wat hebben we dan voor weerverwachting voor de komende dagen? Vrijdag 19 graden in Zandvoort. Met een regenkans van 63%. En als je er dan op kijkt, dan zie je ja, over de hele dag zo nu en dan een buitje. Volgens mij is dat niet echt heel veel. Zaterdag 19 graden. En op zondag ook 19 graden. Het wisselt nogal. Want de ene keer is het 22, 23 graden, maar 19 graden. Dus dat betekent wel een jasje mee. Ja, dat zou ik wel doen. Ja. Als je naar Zandvoort gaat, dat is. Dit is Ivan en Foto Novella.

0: so good. Nou, Oren. Alle vrachtwagens zijn binnen. De opbouw in Zandvoort natuurlijk in volle gang. De laatste restjes om dat allemaal op te bouwen en te doen. Wauw, het blijft toch altijd mooi.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Ja, Ariana Grande krijgt te veel commentaar over hoe ze eruit ziet. Ze gaat er even mee stoppen. Even een time-out.

eens even een break. Ja. Ariana Grande. Ik ben er morgen weer, hetzelfde tijdstip. Tussen 10 en 12 uur. Straks natuurlijk Haarlem luncht. Van 12 tot 2 uur. And Way You Shine. Heb ik voor je van Mark Broussard. Chesto zit er ook nog aan te komen.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Daar was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer.
2: De soap over voormalige camping Vogelenzang heeft een nieuwe aflevering gekregen. De gemeente Bloemendaal is niet van plan in te grijpen tegen de bouw van luxe bungalows. Ondanks een advies van de bezwaarschriftencommissie laat de gemeente de situatie zoals die is. Om het advies van de commissie te bespreken was een extra raadsvergadering aangevraagd. Zelfstandig Bloemendaal, pro-Bloemendaal en liberaal Bloemendaal hadden de drukbezochte vergadering aangevraagd. De emoties liepen er hoog op. Wethouder Van de Wind hoopt dat de zaak uiteindelijk voor de rechter komt. Volgens haar is er behoefte aan juridische duidelijkheid. Er heeft gisteren aan het begin van de avond brand gewoed op een zolder van een woning aan de Duitslandlaan in Schalkwijk. Rond 17:50 brak de brand uit. De brand ging gepaard met een hoop rookontwikkeling. De toegesnelde brandweer had de brand snel onder controle. De aanwezige bewoners konden tijdig hun huis verlaten. Deze werden buiten op straat opgevangen door de politie. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De schade aan de zolder is behoorlijk. Deze is grotendeels uitgebrand. Het is niet bekend hoe de brand op zolder is ontstaan. Leerlingen van het Montessori College in Aardehout krijgen dit schooljaar les in het leegstaande gebouw van basisschool SAB. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Dit nieuwe schooljaar worden 6 klaslokalen in het schoolgebouw gevuld door bovenbouwleerlingen van de Montessori MAVO. Hun eigen gebouw aan de Boekenrodeweg in Aardehout wordt komende tijd grondig verbouwd. Er komt zelfs een nieuwe verdieping op. Eerst was het plan om noodlokalen bij het eigen gebouw neer te zetten. Dat was echter niet mogelijk. Als de wifi en de digiborden zijn geïnstalleerd, kunnen de lessen beginnen. De organisatie van Haarlem Live spreekt over een heel geslaagd weekend. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De organisatie zegt dat de eerste editie overwegend rustig is verlopen, afgezien van enkele opstootjes. Over 5 dagen verspreid zijn er ongeveer 35.000 bezoekers geweest. Er was een gastvrije sfeer en veel ruimte voor gezelligheid, aldus de organisatie. Een woordvoerder van de gemeente Haarlem laat weten dat een volledige evaluatie van het feest later komt. Qua eerste indruk zou het beeld positief zijn. Het is de ambitie van de organisatie om van Haarlem Live een nieuwe traditie te maken.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Haarlem is een man van 21 aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in Sparendam in te breken. Onderzocht wordt of die ook betrokken is bij de tientallen overige inbraken in brandweerkazernes van het afgelopen jaar. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden FNV en CNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege cocaïnegebruik. De 31-jarige Kyrgios verloor in 2022 de Wimbledon finale van Novak Djokovic. Het weer, vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Morgen weer regenbuien en af en toe zon. En het wordt dan net als vandaag een graad of 20.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer.
2: De soap over voormalige camping Vogelenzang heeft een nieuwe aflevering gekregen. De gemeente Bloemendaal is niet van plan in te grijpen tegen de bouw van luxe bungalows. Ondanks het advies van de bezwaarschriftencommissie laat de gemeente de situatie zoals die is. Om het advies van de commissie te bespreken was een extra raadsvergadering aangevraagd. Zelfstandig Bloemendaal, pro-Bloemendaal en liberaal Bloemendaal hadden de druk bezochte vergadering aangevraagd. De emoties liepen er hoog op. Wethouder Van de Wind hoopt dat de zaak uiteindelijk voor de rechter komt. Volgens haar is er behoefte aan juridische duidelijkheid. De 58-jarige man uit Haarlem, die sinds woensdag 15 juli vermist werd, is terecht. Hij werd in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie. Ook wordt verzocht om gedeelde foto's van de man te verwijderen. De man verdween vorige maand nadat hij voor het laatst was gezien in Parkwijk. Hij vertrok mogelijk in de richting van het duingebied en verplaatste zich lopend. De politie vroeg in de tijd mensen met informatie of camerabeelden om zich te melden. Er heeft gisteren aan het begin van de avond brand gewoed op een zolder van een woning aan de Duitslandlaan in Schalkwijk. Rond 17:50 brak de brand uit. De brand ging gepaard met een hoop rookontwikkeling. De toch snelle brandweer had de brand snel onder controle. De aanwezige bewoners konden tijdig hun huis verlaten. Deze werden buiten op straat opgevangen door de politie. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De schade aan de zolder is behoorlijk. Deze is grotendeels uitgebrand. Het is niet bekend hoe de brand op zolder is ontstaan. De organisatie van Haarlem Live spreekt over een heel geslaagd weekend. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De organisatie zegt dat de eerste editie overwegend rustig is verlopen, afgezien van enkele opstootjes. Over 5 dagen verspreid zijn er ongeveer 35.000 bezoekers geweest. Er was een gastvrije sfeer en veel ruimte voor gezelligheid, aldus de organisatie. Een woordvoerder van de gemeente Haarlem laat weten dat een volledige evaluatie van het feest later komt. Qua eerste indruk zou het beeld positief zijn. Het is de ambitie van de organisatie om van Haarlem Live een nieuwe traditie te maken. En dan het weer nog. In het begin van de middag nog enkele buien. Later wordt het droog en wordt het een graad of 20.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de Amsterdamse Ring, A10 Noord, richting Haarlem. Daar is een ongeluk gebeurd, net na de Koentunnel. De berger is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft nog even dicht en je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer.
2: De soap over voormalig camping Vogelenzang heeft een nieuwe aflevering gekregen. De gemeente Bloemendaal is niet van plan in te grijpen tegen de bouw van luxe bungalows. Ondanks een advies van de bezwaarschriftencommissie laat de gemeente de situatie zoals die is. Om het advies van de commissie te bespreken was een extra raadsvergadering aangevraagd. Zelfstandig Bloemendaal, Pro Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal hadden de druk bezochte vergadering aangevraagd. De emoties liepen er hoog op. Wethouder van de Wind hoopt dat de zaak uiteindelijk voor de rechter komt. Volgens haar is er behoefte aan juridische duidelijkheid. Leerlingen van het Montessori College in Aardehout krijgen dit schooljaar les in het leegstaande gebouw van basisschool SAB. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Dit nieuwe schooljaar worden 6 klaslokalen in het schoolgebouw gevuld door bovenbouwleerlingen van de Montessori MAVO. Hun eigen gebouw aan de Boekenrodeweg in Aardehout wordt komende tijd grondig verbouwd. Er komt zelfs een nieuwe verdieping op. Eerst was het plan om noodlokalen bij het eigen gebouw neer te zetten. Dat was echter niet mogelijk. Als de wifi en de digiborden zijn geïnstalleerd, kunnen de lessen beginnen. De 50-jarige man uit Haarlem, die sinds woensdag 15 juli vermist werd, is terecht. Hij werd in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie. Ook wordt verzocht om gedeelde foto's van de man te verwijderen. De man verdween vorige maand nadat hij voor het laatst was gezien in Parkwijk. Hij vertrok mogelijk in de richting van het duingebied en verplaatste zich lopend. De politie vroeg indertijd mensen met informatie of camerabeelden om zich te melden. De organisatie van Haarlem Live spreekt over een heel geslaagd weekend. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De organisatie zegt dat de eerste editie overwegend rustig is verlopen. Afgezien van enkele opstootjes. Over 5 dagen verspreid zijn er ongeveer 35.000 bezoekers geweest. Er was een gastvrije sfeer en veel ruimte voor gezelligheid. Aldus de organisatie. Een woordvoerder van de gemeente Haarlem laat weten dat een volledige evaluatie van het feest later komt. Qua eerste indruk zou het beeld positief zijn. Het is de ambitie van de organisatie om van Haarlem Live een nieuwe traditie te maken. En dan het weer nog. In het begin van de middag nog enkele buien. Later wordt het droog en het wordt een graad of 20.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staat een file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart is de vertraging een kwartier. Het komt op bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. De soap over voormalig camping Vogelenzang heeft een nieuwe aflevering gekregen. De gemeente Bloemendaal is niet van plan in te grijpen tegen de bouw van luxe bungalows. Ondanks een advies van de bezwaarschriftencommissie laat de gemeente de situatie zoals die is. Om het advies van de commissie te bespreken was een extra raadsvergadering aangevraagd. Zelfstandig Bloemendaal, pro-Bloemendaal en liberaal Bloemendaal hadden de druk bezochte vergadering aangevraagd. De emoties liepen erg hoog op. Wethouder van de Wind hoopt dat de zaak uiteindelijk voor de rechter komt. Volgens haar is er behoefte aan juridische duidelijkheid. Er heeft gisteren aan het begin van de avond brand gewoed op een zolder van een woning aan de Duitslandlaan in Schalkwijk. Rond 5:50 brak de brand uit. De brand ging gepaard met een hoop rookontwikkeling. De toegesnelde brandweer had de brand snel onder controle. De aanwezige bewoners konden tijdig hun huis verlaten. Deze werden buiten op straat opgevangen door de politie. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De schade aan de zolder is behoorlijk. Deze is grotendeels uitgebrand. Het is niet bekend hoe de brand op de zolder is ontstaan. Leerlingen van het Montessori College in Aardehout krijgen dit schooljaar les in het leegstaande gebouw van basisschool SAB. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Dit nieuwe schooljaar worden 6 klaslokalen in het schoolgebouw gevuld door bovenbouwleerlingen van de Montessori MAVO. Hun eigen gebouw aan de Boekenrodeweg in Aardehout wordt komende tijd grondig verbouwd. Er komt zelfs een nieuwe verdieping op. Eerst was het plan om noodlokalen bij het eigen gebouw neer te zetten. Dat was echter niet mogelijk. Als de wifi en de digiborden zijn geïnstalleerd, kunnen de lessen beginnen. De organisatie van Haarlem Live spreekt over een heel geslaagd weekend. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De organisatie zegt dat de eerste editie overwegend rustig is verlopen, afgezien van enkele opstootjes. Over 5 dagen verspreid zijn er ongeveer 35.000 bezoekers geweest. Er was een gastvrije sfeer en veel ruimte voor gezelligheid, aldus de organisatie. Een woordvoerder van de gemeente Haarlem laat weten dat een volledige evaluatie van het feest later komt. Qua eerste indruk zou het beeld positief zijn. Het is de ambitie van de organisatie om van Haarlem Live een nieuwe traditie te maken. En dan het weer nog. In het begin van de middag nog enkele buien. Later wordt het droog en het wordt een graad of 20.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een korte file op de N247 Amsterdam richting Hoorn. Voor Boek in Waterland is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem

0: I gotta go. American woman. I gotta go. I gotta go. American woman. Yeah.
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staan files op de A7, Zaanstad richting Hoorn, tussen Zaandam en Purmerend, 5 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Beverwijk en Akersloot, 5 minuten. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord, richting Utrecht, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. De soap over voormalig camping Vogelenzang heeft een nieuwe aflevering gekregen. De gemeente Bloemendaal is niet van plan in te grijpen tegen de bouw van luxe bungalows. Ondanks een advies van de bezwaarschriftencommissie laat de gemeente de situatie zoals die is. Om het advies van de commissie te bespreken was een extra raadsvergadering aangevraagd. Zelfstandig Bloemendaal, Pro Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal hadden de druk bezochte vergadering aangevraagd. De emoties liepen er hoog op. Wethouder Van de Wind hoopt dat de zaak uiteindelijk voor de rechter komt. Volgens haar is er behoefte aan juridische duidelijkheid. De 50-jarige man uit Haarlem, die sinds woensdag 15 juli vermist werd, is terecht. Hij werd in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie. Ook wordt verzocht om gedeelde foto's van de man te verwijderen. De man verdween vorige maand nadat hij voor het laatst was gezien in Parkwijk. Hij vertrok mogelijk in de richting van het duingebied en verplaatste zich lopend. De politie vroeg indertijd mensen met informatie of camerabeelden om zich te melden. Er heeft gisteren aan het begin van de avond brand geboet op een zolder van een woning aan de Duitslandlaan in Schalkwijk. Rond 17:50 brak de brand uit. De brand ging gepaard met een hoop rookontwikkeling. De toegesnelde brandweer had de brand snel onder controle. De aanwezige bewoners konden tijdig hun huis verlaten. Deze werden buiten op straat opgevangen door de politie. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De schade aan de zolder is behoorlijk. Deze is grotendeels uitgebrand. Het is niet bekend hoe de brand op de zolder is ontstaan. De organisatie van Haarlem Live spreekt over een heel geslaagd weekend. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De organisatie zegt dat de eerste editie overwegend rustig is verlopen, afgezien van enkele opstootjes. Over 5 dagen verspreid zijn er ongeveer 35.000 bezoekers geweest. Er was een gastvrije sfeer en veel ruimte voor gezelligheid, aldus de organisatie. Een woordvoerder van de gemeente Haarlem laat weten dat een volledige evaluatie van het feest later komt. Qua eerste indruk zou het beeld positief zijn. Het is de ambitie van de organisatie om van Haarlem Live een nieuwe traditie te maken.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. De afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. 1/10 graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen toen een vrachtwagen frontaal op een bus van een gezondheidsdienst botste. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Boeren in Drenthe voeren met trekkers actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze proberen alle Drentse gemeenten achter hun protest te krijgen. Het weer vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen is het regenachtig bij 17 tot 22 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Knoopend Velzen en Akersloot is de vertraging een kwartier. Op de N200 Zandvoort richting Amsterdam voor knooppunt Rotterpolderplein 5 minuten vertraging. De N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem voor Haarlem een kwartier. De N247 Amsterdam richting Hoorn voor Broek in Waterland 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Van jou krijg ik een paardenhout. Dus ga je mee naar de Costa. Ik wil zwemmen in mijn zones.

0: Dit is 105. Het is 5:00.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream-pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot is de vertraging een kwartier. Het wegdek is daar beschadigd, de spitsstrook is daardoor dicht. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorrel en Bergen 5 minuten vertraging. De N247 Amsterdam richting Hoorn voor Broek in Waterland 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Eiko Letschert.
3: Ja, dit is het weer. Haarlem vandaag op woensdagavond. Het is de 19e. En naast dat ik wat nieuws ga bespreken met je, heb ik ook lekkere muziek voor je. Dit is Michael Jackson.

Another Part of Me, Michael Jackson, hier op 105. Goed dat je luistert. Ik ben er weer bij elke woensdagavond van 5 tot 7 met het laatste nieuws uit de regio. Natuurlijk kun je het terug blijven lezen op onze website haarlem105.nl. Maar hier op de radio hoor je het natuurlijk eigenlijk vaak het eerst. Zo is het ook wel weer. Je hebt wel kunnen lezen op onze website in de zomer dat een deel van de Leidse Vaart niet bevaarbaar is. Bij de fietsbrug aan de Koonstamlaan in Heemstede heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland, dat zijn de waterschappen waar wij onder vallen, een schot geplaatst om te voorkomen dat het water daar te zout wordt. Dat heeft voor alles te maken met dat de bolle boeren daar last van hebben. Hè? Zout water. Ze willen natuurlijk schoon en een beetje zoet water. Nou, zometeen ga ik bellen met een van de waterschappers van het Hoogheemraadschap Rijnland. Om allereerst maar eens even te vragen, zijn we nu blij met het feit dat het een beetje regent? Ja, en misschien weet hij ook wel of dat blokje, dat plankje daar al weggehaald is. Nou ja, we horen het strakjes hier op deze zender. Verder ga ik ook even vooruitblikken, of misschien een stukje terugblikken. Of in ieder geval, we gaan het hebben over de feesten rondom de Zandvoortse Formule 1. Die natuurlijk aankomend weekend voor de allerlaatste keer daar gereden of verreden gaat worden. Dus blijf luisteren als je daar meer over wil weten. En natuurlijk heb ik lekkere muziek voor je. En natuurlijk heb ik nog meer hitjes voor je en nieuwtjes. Maar dat hoor je allemaal vanzelf. Dit is een van de hits die ik altijd leuk vind om te draaien. Het is Mark Ronson, maar je hoort vooral Amy Winehouse. Dit is Valerie.

0: to Love. Lincoln Jesser, hier op 105. Goed dat je luistert. Heb je het afgelopen zomer een beetje lekker beleefd? Ja? Heb je afgelopen zomer ook op woensdag af en toe de radio aangezet? Ik hoop het, want dan heb je een soort van the best of gehoord. En daar gaan we niet helemaal mee stoppen nog. Want er staan nog een aantal hele mooie interviews klaar die we eigenlijk voor de zomervakantie hebben gedaan. Maar die ja toch wel echt het beluisteren nogmaals waard zijn. Dit is een gesprek uit... dit is maart. Nee... Nou, zou kunnen. Ja, 12 maart in 2025. Ik had een gesprek met Femke van Straten. Luister mee. Iedereen heeft het recht om te demonstreren, maar dat recht is niet onbeperkt. Dat was een hele mooie uitspraak vandaag die door de rechter is gedaan als het gaat over demonstraties rondom abortusklinieken. We hebben het er vaker over gehad, want we hebben hier een abortuskliniek vlakbij Heemstede. Ja, het is eigenlijk een beetje de grens Heemstede-Haarlem, hè. Aan de telefoon Femke van Straten, de directeur van de abortuskliniek Bloemenhoven. Femke, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. De uitspraak is helder. He, je mag op zich demonstreren, maar niet voor de deur. Dus ik kan me voorstellen dat je er blij mee bent.
1: Ik ben zeker blij met de uitspraak. De mensen kunnen niet meer, als ze bij ons komen, rechtstreeks een confrontatie hebben met anti-abortusdemonstranten. Die een gesprek willen aanknopen om ze om te praten of om folders in de handen te drukken waar ze niet op zitten te wachten.
0: Ja, en nu
1: ik
0: is
1: ben
0: er.
1: Zeker blij.
0: Ja, nu is er. Nou ja, dan dus gefeliciteerd, voorzichtig. Nu is er eerder ook een uitspraak geweest door de burgemeester, hè, Wiene. Die had gezegd: van nou ja, inderdaad, hè, die was het ook met jullie eens. Niet direct voor de ingang. En dat daarin wordt hij in principe nu ook in het gelijk gesteld. Alleen. Ja, het moet nog steeds wel binnen gehoorafstand en zichtafstand zijn.
1: Dat klopt. En dat is dan ook meteen het nadeel van deze uitspraak. Het is gewoon Europese regelgeving die dat heeft vastgelegd. Maar je kan je voorstellen voor mensen die naar de kliniek komen, dat het heel confronterend is om mensen tegen te komen die absoluut anti-abortus zijn. En die eigenlijk van mening zijn dat je een moord begaat op dat moment.
0: Ja.
1: Terwijl je uiteindelijk gewoon je eigen zelfbeschikkingsrecht toepast.
0: Ja. Ja, het lijkt me heel heftig op het moment dat je daar dan inderdaad aankomt als vrouw zijnde. Je hebt natuurlijk al je zit al hoog in de emotie, zullen we maar zeggen. Hè? En vervolgens krijg je ook de anti-abortusdemonstranten nog over je heen, zeg maar.
1: Ja, en ik denk juist dat de vrouwen respect en steun nodig hebben van mm-hmm. ons. En niet een publieke vernedering van de anti-abortusbeweging. Zonder dat die mensen de achtergrond en de situatie kennen en wel een oordeel klaar hebben.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat duidelijk mag zijn. Dat in ieder geval bij die groep de acceptatie van zelfbeschikking er nog niet is.
0: Nee. Gaat de uitspraak dan, gaat die dan ver genoeg? Of had je liever gehad?
1: Als je het persoonlijk vraagt,
0: ja.
1: Zou ik überhaupt zeggen van niet binnen hoor- en zichtafstand.
0: Ja.
1: Maar tegelijkertijd zeggen wij, we houden ons binnen de wettelijke kaders. En dit is blijkbaar een van de wetten waar ik het persoonlijk niet mee eens ben.
0: Ja.
1: Maar waar we ons wel aan moeten houden.
0: Ja, daar hebben we ons nou eenmaal
1: maar
0: toe.
1: Maar ik zeg, is de slag geslagen, want ze kunnen niet meer rechtstreeks vrouwen aanspreken. En dat was wel hun doel.
0: Dus
1: het doel is om vrouwen aan te spreken en om te praten, om te voorkomen dat er een abortus gedaan wordt.
0: Ja. Hebben jullie nog veel last van anti-abortusdemonstranten?
1: Op dit moment wat minder.
0: Oké. Het wordt ook wat kouder, denk ik, buiten.
1: Zo, ja.
0: Ja, ik weet niet. Misschien dat er nog mee te maken heeft.
1: Ja, nou, we hebben in Heemstede staan er eens in de zoveel tijd nog mensen aan de overkant van de Herenweg, die drukke vierbaansweg, mm-hmm. te bidden.
0: Maar ze spreken niemand dan aan?
1: Daar krijgen ze weinig kans toe, omdat ze staan aan de overkant van de weg.
0: Ja, maar volgens mij
1: dat
0: is een...
1: Is wel heel erg waardevol.
0: Ja, op zich wel. Alleen volgens mij is nu bepaald, inderdaad, het moet binnen zicht en hoorafstand zijn. Dus mogen ze ook weer terug de weg over? Of werkt het niet zo?
1: De uitspraak zegt nu dat de confrontatie, ze mogen niet confronteren, dus niet rechtstreeks aanspreken en folders aanbieden of folders aanbieden. Vanwege de kwetsbare positie waarin de vrouwen zitten die naar ons komen. Mm-hmm. Maar dat er wel de mogelijkheid moet bestaan om te betogen en je mening te uiten. En dan is het aan de kliniekbezoeker om te besluiten of ze al dan niet een confrontatie aan wil gaan met de anti-abortusbeweging.
0: Ja, precies. Dus als de kliniekbezoeker zegt, nou, ik wil dat verhaal wel doen, of ik wil wel luisteren, of ik ben wel benieuwd, en ze lopen erheen en gaan het gesprek aan, ja, dat moeten ze natuurlijk zelf weten. Maar andersom is verboden vanaf nu.
1: Ze worden op afstand geplaatst, dus dat is feitelijk niet meer mogelijk.
0: Ja. Word je als directeur van de abortuskliniek ook wel eens aangesproken door deze mensen?
1: Nauwelijks, ik krijg wel post of mails.
0: Mm-hmm.
1: Kaartjes met kerstmis.
0: Oh.
1: Ja. En ik begrijp me niet verkeerd. Iedereen mag zijn eigen mening en visie hebben. Alleen de plaats en de tijd om dit soort uitingen te doen en het rechtstreeks benaderen van vrouwen om ze te laten afzien van zorg.
0: Mm-hmm.
1: Daar ben ik het dus absoluut niet mee eens.
0: Nee. Nee, ik kan me voorstellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze de pijlen dan inderdaad eerder richten op de directeur, zeg maar. Je doet volgens hen toch iets wat niet helemaal de bedoeling is. En jij geeft er nog leiding aan ook. Ik ben zo benieuwd wat er in die kerstkaartjes staat dan. Ja.
1: Nou, dit is een hele aardige mevrouw, moet ik zeggen.
0: Oh,
1: okay.
0: Mag
1: eigenlijk elk jaar op haar kerstkaartje. En op een hele mooie manier zegt zij haar visie.
0: Okay.
1: En vraagt ons, ga alsjeblieft iets anders doen met je leven. Nou, dat vind ik de manier waarop je met elkaar een discussie of een debat aan moet gaan.
0: Ja.
1: En niet door mensen te achtervolgen die naar een kliniek gaan.
0: Nee.
1: Die naar een zorgverlening gaan.
0: Ja, zo kan het dus ook, hoor ik jij zeggen. Ja.
1: Zeker.
0: Ja. Ja. Nee, want inderdaad, ja, je mag best je mag vinden wat je wil.
1: Maar laat mensen die in een zorgproces zitten, ga die niet targeten. Ga die niet als doel pakken.
0: Denk je dat er iets gaat veranderen vanaf deze uitspraak?
1: Ik verwacht dat uiteindelijk de anti-abortusbeweging hier weer verder op gaat procederen. Dat het mogelijkerwijs richting de Europese rechtspraak gaat.
0: Maar ik verwacht weinig kans, want dit is in principe Europese rechtspraak, toch?
1: Nee, dit is uiteindelijk nationale rechtspraak.
0: Ja, dat begrijp ik, maar dit zal in overeenstemming zijn.
1: Het Hof gaan het aanhangig maken. Dus dat is de volgende stap die kan gebeuren. En voor de situatie hier, de burgemeester in Haarlem had ze al op afstand geplaatst.
0: Ja.
1: En dat het blijft.
0: En dat dus blijft?
1: Ik denk feitelijk voor de afstand maakt het niet uit, maar het is wel bevestigd.
0: Nou, dat is denk ik heel fijn. Dat je niet zit van, oh crap, het mocht eigenlijk niet of zo. Ja.
1: Dan, het was grijs gebied, dus het is niet oh crap.
0: Nou ja, dat grijze gebied, dat is inmiddels gewoon heel duidelijk gekleurd geraakt. Dit was natuurlijk een gesprek van een flink tijd geleden. Dus nu niet denken, hey, heb ik iets gemist? Nee, dit is nog steeds een onderdeel van een soort van the best of. Interessante gesprekken die we ooit hier in Haarlem vandaag hebben gehad. Dit was Femke van Straten. Zij is directeur van de Bloemenhoven Kliniek. En zij vertelde over hoe zij kijkt tegenover naar de uitspraak die de rechter toentertijd heeft gedaan om het demonstreren van mensen tegen abortus een beetje binnen de perken te brengen. En dat heeft ze keurig hier verteld. En dat is leuk om af en toe nog eens even terug te luisteren. Strakjes gaan wij bellen, en dat is wel iets wat we live gaan doen, met iemand die ons alles kan vertellen over datgene wat er aan de hand is de komende dagen in en om de circuit van Zandvoort heen. Dat is Rob Langeberg, en hij is directeur van Zandvoort Beyond. En ik ben heel benieuwd.

0: He's beautiful. James Blunt tastes like summer. Nou, dat proeft nog steeds wel een beetje als zomer, toch? Ik weet heus wel dat de zomervakantie officieel afgelopen is hier in het noorden. Maar ja, toch een beetje zomer. Nou ja, hoe dan ook. Zometeen over een kwartiertje bellen we met Rob Langeberg van Zandvoort Beyond. En samen blikken we vooruit op het Formule 1 feest. En dan ben ik eigenlijk benieuwd of dit... Ja, het is natuurlijk de laatste Formule 1. Maar is het ook het laatste Zandvoort Beyond Festival? Ja, we horen het straks.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. De soap over voormalig camping Vogelenzang heeft een nieuwe aflevering gekregen. De gemeente Bloemendaal is niet van plan in te grijpen tegen de bouw van luxe bungalows. Ondanks een advies van de bezwaarschriftencommissie laat de gemeente de situatie zoals die is. Om het advies van de commissie te bespreken was een extra raadsvergadering aangevraagd. Zelfstandig Bloemendaal, Pro Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal hadden de druk bezochte vergadering aangevraagd. De emoties liepen er hoog op. Wethouder Van de Wind hoopt dat de zaak uiteindelijk voor de rechter komt. Volgens haar is er behoefte aan juridische duidelijkheid. Leerlingen van het Montessori College in Aardehout krijgen dit schooljaar les in het leegstaande gebouw van basisschool SAB. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Dit nieuwe schooljaar worden 6 klaslokalen in het schoolgebouw gevuld door bovenbouwleerlingen van de Montessori MAVO. Hun eigen gebouw aan de Boekenrodeweg in Aardehout wordt komende tijd grondig verbouwd. Er komt zelfs een nieuwe verdieping op. Eerst was het plan om noodlokalen bij het eigen gebouw neer te zetten. Dat was echter niet mogelijk. Als de wifi en de digiborden zijn geïnstalleerd, kunnen de lessen beginnen. De 58-jarige man uit Haarlem, die sinds woensdag 15 juli vermist werd, is terecht. Hij werd in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie. Ook wordt verzocht om gedeelde foto's van de man te verwijderen. De man verdween vorige maand nadat hij voor het laatst was gezien in Parkwijk. Hij vertrok mogelijk in de richting van het duingebied en verplaatste zich lopend. De politie vroeg indertijd mensen met informatie of camerabeelden om zich te melden. De organisatie van Haarlem Live spreekt over een heel geslaagd weekend. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De organisatie zegt dat de eerste editie overwegend rustig is verlopen. Afgezien van enkele opstootjes. Over 5 dagen verspreid zijn er ongeveer 35.000 bezoekers geweest. Er was een gastvrije sfeer en veel ruimte voor gezelligheid, aldus de organisatie. Een woordvoerder van de gemeente Haarlem laat weten dat een volledige evaluatie van het feest later komt. Qua eerste indruk zou het beeld positief zijn. Het is de ambitie van de organisatie om van Haarlem Live een nieuwe traditie te maken.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. In Ceuta zijn maar 90 opvangplaatsen voor minderjarigen. Het merendeel slaapt daarom in de open lucht. De Noordzee wordt steeds warmer, zegt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Een tiende graad warmer dan het vorige record uit augustus 2018. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer, vanavond klaart het op. Alleen aan de kust zijn buien mogelijk. Misschien met onweer. Morgen is het regenachtig bij 21 graden.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoopend Velsen en Akersloot een kwartier vertraging. Het wegdek is daar beschadigd, daardoor is de spitsstrook dicht. N9 Den Helder richting Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen 5 minuten. De N208 Sassenheim richting Velsen. Voor de aansluiting met de A22 10 minuten. N247 Amsterdam richting Hoorn voor Broek in Waterland. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Styles, DJ's Dance No More. Nou ja, dat zullen we wel eens zien of ik wel of niet ga dansen. Maar ik vind wel dat er tijd voor is. Jij ook?
1: Muziek uit de buurt.
0: Precies.
1: Haarlem 105.
0: En als we dan muziek uit de buurt, ja, dat is lekker breed. Dus we gaan lekker naar Alan Clark. Eindelijk is het weer tijd voor muziek uit de buurt. Samen met Sandra Neal. Finally op 105. Zometeen ook daarna Davina Michelle, Beat Me. Maar goed, dat hoor je zo.
2: Your hands showed me a dance. I'm in a trance.

0: Beat Me, Davina en Michelle hier op 105. Goed dat je luistert. Je moet echt onder een steen hebben gelegen om niet te weten dat aankomend weekend de allerlaatste Formule 1 race in Zandvoort wordt gehouden. Dat betekent niet dat we moeten gaan aftellen tot die race. Misschien ook wel een beetje. Maar op dit moment is er ook al van alles en nog wat te doen in de badplaats. Het Zandvoort Race Festival gaat als een malle. Aan de telefoon Rob Langenberg van Zandvoort Beyond. Rob, goedenavond.
1: Eiko, goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, je bent er maar druk mee, denk ik.
1: Ja. Terwijl ik loop een beetje van weg, want daarom vroeg ik net aan jou, hoor je de achtergrond muziek, maar ik begreep dat het meevalt.
0: Ja.
1: Maar ik sta nu naar een schitterend optreden van Aniek Drimon te kijken. Ik behoor niet tot de doelgroep, maar er staan hier allemaal gillende meisjes voor me die ook heel graag meet and greets met haar wilden hebben.
0: Oh, geweldig.
1: Over het grote YouTube zeg. Dus ja, dit is weer zo'n mooi voorbeeld van zo'n specifieke doelgroepactiviteit die we hebben. En jij zegt, ja, we tellen af. Ik tel ook af, maar we zijn al zo volop bezig. Ik tel vooral af dat het straks voorbij is.
0: De finishlijn is ook voor jou in zicht, Rob. Nog heel even.
1: Maar we zijn halverwege en het is hartstikke leuk. Hè. We hebben afgelopen zondag een prachtige zeepkisten race gehad. We hebben zaterdag de openingsparty gehad met Tino Martin. We hebben gisteren een ontzettende grappige bingo gehad. Met het geval van een paar honderd mensen met allemaal entertainment erbij. Nou, vandaag dus het kinderfestival. Ja, en vanaf morgen de traditionele vier dagen natuurlijk. Met allerlei activiteiten van 's middags 12 uur tot 's avonds 12 uur.
0: Ja, dus er is oprecht van alles te doen, hoor ik natuurlijk alweer. Is het natuurlijk allemaal rondom de Formule 1 gebouwd. Maar dit is natuurlijk de allerlaatste keer dat die Formule 1 gaat rijden in Zandvoort. Het zou natuurlijk doodzonde zijn om zo'n ongelooflijk vet festival dan daarmee ook te laten eindigen.
1: Zeker. Ik denk dat daar niemand het echt oneens mee is. Maar
0: nou,
1: ik zeg ook altijd meteen daarbij, ja, het is leuk om dingen te organiseren, maar iemand moet dat ook het feestje betalen.
0: Hmm.
1: Nou doet het toeval zich voort dat de nieuwe coalitie in Zandvoort met elkaar in het coalitieakkoord heeft afgesproken dat ze heel graag een feestweek willen behouden.
0: Mm-hmm.
1: Sorry. Die feestweek in welke vorm en in welke mate en wanneer en in koppeling met wel een groot sportactiviteit of niet, of sportevenement.
0: Mm-hmm.
1: Ja, die vragen die liggen allemaal op tafel. En ze hebben in ieder geval aan ons gevraagd om in de evaluerende zin van dit jaar eens na te denken over hoe dat dan volgend jaar vorm zou kunnen krijgen. Ja, en daarna is het natuurlijk aan de gemeenteraad, zoals dat werkt, om te kijken of ze dat ook echt de daad bij het woord willen voegen. Maar goed, dat is niet aan ons.
0: Nee.
1: Wij hebben in ieder geval aangegeven dat we daar heel graag een bijdrage aan willen leveren.
0: Okay.
1: We hebben ook gezegd dat er een aantal elementen, hè, zoals die zeepkistenrace, zoals vanmiddag hadden, daar hebben we het nog eens over gehad, Urban Sportsmiddag. Ja, ik denk dat ik misschien wel 400 kinderen heb gezien.
0: Ja,
1: die hebben een prachtige middag gehad. Dat zijn allemaal elementen die je natuurlijk prachtig in zo'n activiteitenweek, of een Zandvoortweek, of een feestweek, geef het beestje een naam, zou kunnen doen. Dus het zou zonde zijn inderdaad, dat als je dingen aan het opbouwen bent met elkaar, ja, dat je dat niet doorzet. Maar nogmaals, wij hebben daar maar een kleine rol in. Het is vooral aan de gemeenteraad om daar een definitieve beslissing over te nemen.
0: Nou ja, om daar even op door te filosoferen. Kijk, Zandvoort, het staat toch altijd, ondanks of de Formule 1 er nou wel of niet gaat racen officieel, het circuit ligt er. En Zandvoort staat toch synoniem met de Formule 1 op de een of andere manier. Dus ja, een enigszins zeepkist raceachtig gerelateerd evenement of zo. Ja, weet je, je moet dat niet kwijtraken inderdaad.
1: Nee, die zeker niet. Hè. Die is altijd leuk vanwege ook die combinatie met het circuit.
0: Ja.
1: Maar we zeggen ook altijd wel, kijk, als je een evenement hebt op het circuit waar ook nog eens een keer, weet ik veel, 10.000 mensen per dag naartoe komen, dan heb je ook al wat body om je evenement mee te vullen.
0: Dat is waar.
1: Maar het zou ook zo goed kunnen zijn dat we ons richten op de regiobezoekers. Het zou ook kunnen zijn dat we juist nog meer toeristen willen hebben.
0: Ja.
1: Dus ja, dat zijn allemaal vragen die we moeten beantwoorden. Eén ding is zeker, het is een prachtig leuke week, tot nu toe al. En er komen nog een paar prachtige dagen aan.
0: Nou ja, want ik hoor je zeggen prachtige week. Ik ben natuurlijk ondertussen ook even, of nou ja, niet ondertussen, want dat had ik al gedaan, gaan kijken in het weer. Want de afgelopen dagen vond ik het een beetje druilerig, zullen we maar zeggen. Gaat dat de pret nog een beetje drukken?
1: Ik weet niet hoe het nu in Haarlem is, maar in Zandvoort is het, strakblauw is overdreven. Maar het is gewoon zeker blauw met een paar witte wolkjes.

0: jij daarna eigenlijk als organisator van die Zandvoort Race Festival?
1: Natuurlijk in de breedste zin van het woord vind ik het een prachtig festival. Hè. Ik weet niet of de mensen het weten, maar ik heb zelf de eerste 2 jaar een rol mogen spelen in de organisatie van de Dutch Grand Prix. Mm-hmm. Dat was natuurlijk al schitterend om dat toen na 36 jaar terug te brengen.
0: Ja.
1: Daarna ben ik heel even uit geweest en heb ik als bezoeker heerlijk mogen genieten. De laatste 2 jaar mag ik directeur zijn van het racefestival. Je voelt de trots, je voelt de sfeer, je voelt de vibe die er is. En van de week was ik bij een presentatie van Robert van Overdijk, de directeur van de Grand Prix en directeur van het circuit. En die sprak ook over die trots. Dat is zoiets bijzonders. En mensen vinden het zo leuk hier. En wat jij ook al zei net hiervoor. Mensen zijn trots en zijn verbonden met dat circuit. En het circuit is verbonden met Zandvoort. En dat is iets unieks. En er komt ook nog eens een keer bij Zandvoort. Het is ook nog eens een keer een kustplaats waar je gewoon met de trein naartoe kan komen. Ik bedoel, hoe makkelijk is het om die beleving aan elkaar te koppelen en daar iets mee te doen? En dat is precies het idee achter het opzetten van een feestweek.
0: Ja, precies. En om dat inderdaad kwijt te raken, dat zou zonde zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat er naast een stuk trots toch ook al een klein stukje melancholie of zo op de loer ligt af en toe. Dat je dan rondloopt en denkt, dit is wel de laatste keer.
1: Zeker. Soms moet je ook even daarbij stilstaan.
0: Ja.
1: Maar dingen zijn nou eenmaal eindig. En in mijn geval heb ik dus de opdracht om na te denken over hoe we verder kunnen gaan. Dus ik merk aan mezelf dat mijn hersens al aan het kraken zijn over hoe en in welke vorm. Dus het is een beetje meteen de evenementenwereld is het ergens naar iets toewerken, maar dan ook wel meteen weer doorschakelen naar iets anders.
0: We moeten door.
1: Ja, we moeten door. Maar 100% zeker. Elke avond als ik weer eventjes, of als ik terug in mijn bed lig, dan heb ik natuurlijk even een moment van melancholiek. Om eventjes na te denken, jongens, wat hebben we gedaan? Waar willen we naartoe? En hoe gaaf was het? Want het is na 6 jaar voorbij in deze vorm.
0: Precies. Dus dan zou ik zeggen, ga er ongelooflijk nog van genieten de komende dagen. En melancholie is inderdaad leuk, maar laat jezelf inderdaad niet te veel afleiden. Want het is gewoon een ongelooflijk vet ding wat jullie daar hebben neergezet. En we mogen denk ik met z'n allen heel trots kijken naar dat toch, naar verhouding relatief kleine kustplaatsje. Waar zo'n ongelooflijke festival en de hele wereld gaat komend weekend weer kijken naar Zandvoort. Dus heel goed gedaan. Geniet ervan, Rob. En ik ga je lekker weer aan het werk laten.
1: Hartstikke goed. Hey, fijne avond.
0: Dankjewel. Hoi, hoi.

mannen van Topstars met de sneltrein naar Zandvoort. Mocht je nog naar het Formule 1 feest willen, dat kan natuurlijk. Maar ga wel met de fiets of inderdaad met de trein. Want anders loopt Zandvoort helemaal vol. Moeten we niet hebben. Dit is Robbie Williams, Rock DJ. Tot straks na 6 ben ik weer terug met Haarlem Vandaag.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko. Maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. En de meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat, beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners, die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust, wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk en Akersloot is de vertraging 10 minuten. Het wegdek is daar beschadigd, de spitsstrook is daardoor dicht. Op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem voor Hoofddorp een kwartier vertraging. De N246 Beverwijk richting Westgrafdijk. Tussen het veer bij Spaarndam en Westzaan een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Eiko Letschert.
3: Ja, met straks antwoord op de vraag: is het water nu eigenlijk geregeld, weet je wel? De droogte. Zijn we er nu vanaf en is het al goed voor het waterpeil? En nou, dat soort zaken. Je hoort het zo meteen hier. Op 105, maar ook lekkere muziek hoor. Ja, deze herken je wel. Het is Block & Crown. Hold Me Closer. Tiny Dancer, denk ik dan altijd.

Hold me closer, Block and Crown. En ja, ik vraag jou ook om mij een beetje closer te houden. Want ja, dat is wat je van me krijgt. Het laatste nieuws uit de regio hier in Haarlem en Heemstede. De politie heeft gisteren een man aangehouden die een telefoon heeft gestolen in de buurt bij station Heemstede-Aardenhout. De verdachte leende het toestel van iemand en nam daarna de benen richting het station. Een vriendin van de slachtoffer achtervolgde hem nog over het spoor richting Haarlem. En de achtervolging over het spoor duurde tot de Pijlslaan hier in deze stad. En daar sprong de verdachte in het water. Een getuige zag hoe hij vervolgens een supermarkt inrende. En daar kon de agent hem uiteindelijk aanhouden. Ja, het is wel echt levensgevaarlijk om over het spoor te lopen. Dus ja, daar wordt natuurlijk wel voor gewaarschuwd. Maar op zichzelf is het natuurlijk ook weer lekker dat die gast gewoon gepakt is, die telefoondief. Want ja, dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Blijf gewoon met je tengels van andermans spullen af. Nu we het toch hebben over de politie. De politie is op zoek naar getuigen. Getuigen van een straatroof op het Marnixplein in Haarlem-Noord afgelopen nacht. Rond 10:50 liep het slachtoffer met zijn brommer toen twee jongens ook op een brommer stopten. Onder dreiging van een mes beroofde de verdachte het slachtoffer van zijn voertuig en raakte hierbij gelukkig niet gewond. Maar nou ja, de jongens vluchtten richting de Rijksstraatweg. De verdachte reden op een zwarte scooter, vermoedelijk van het merk Vespa. Het gaat om twee jongens van rond de 17 jaar met lichte huidskleur. Een van hen is ongeveer 1,85 meter, heeft kort blond haar, zwart gekleed, droeg geen helm. De ander heeft donkere wenkbrauwen, was ook in het zwart gekleed en droeg een zwarte jas en een helm met vermoedelijk duivelsoortjes. De politie doet onderzoek naar de straatroof en zoekt natuurlijk getuigen. Iedereen met meer informatie of camerabeelden wordt verzocht contact op te nemen. Als jij nou denkt, hey, wacht even, ik heb hier iets. Volgens mij weet ik hier iets van. Ga eerst even naar onze website, haarlem105.nl. Daar kun je een berichtje vinden waar je precies kunt nalezen wat ik zo net heb verteld. En nou ja, ga met de politie in conclave, zou ik zeggen. Of ga de politie informeren. Want ja, een Marnixplein, Haarlem-Noord. Blijf wederom met je tengels van andermans spullen af. Goed, straks gaan we misschien nog even iets horen van wat de afgelopen weken vaker is gebeurd. Namelijk dat we even een kleine terugblik geven op wat er de afgelopen maanden is gebeurd in de stad. Hier in Haarlem, in de vorm van een terugblik op een interview. En daarna gaan we ook praten met een waterschapper. En die man die kan antwoord geven op de vraag of we eigenlijk nu klaar zijn met die ellenlange droogte hier in de regio. Nou ja, strakjes dat. Eerst lekkere muziek.

0: Summer's Treasure op 105. Goed dat je luistert. Ja, treasure, het Engelse woord voor schat. En ja, wij hebben hier bij Haarlem 105 hebben wij een schatkamer vol met gesprekken. Eigenlijk is dat onze treasure. Wij hebben een schatkamer vol gesprekken. Gesprekken die wij hebben gevoerd hier op de radio met super interessante mensen rondom het nieuws of rondom iets wat op dat moment speelt. Zo heeft collega Roet Oei gesproken een paar maanden geleden met schrijver Kees van Beinum. En ja, de afgelopen weken heb je hier een terugblik kunnen horen uit die schatkamer van 105. En ja, eigenlijk vind ik het zonde om dit gesprek niet door te laten gaan. Dus ik stel voor dat we nog één keer luisteren naar
1: het beste. Tot 7 uur van Haarlem vandaag.
0: Zo is het.
2: Aanstaande zaterdag is schrijver Kees van Beinum te gast bij boekhandel Blokker in Heemstede, waar hij wordt geïnterviewd over zijn nieuwste boek. Hier komt de zon. Een autobiografische roman waarin zijn moeder de hoofdrol speelt. Kees van Beinum, goeie avond.
3: Goeie avond.
2: Allereerst, je moeder speelt... Mag ik trouwens je zeggen, voordat ik zo...
3: Ja hoor, ja.
2: Oké, okay. Nee, ja, ik dacht voordat ik de hele zin al afmaak. Hoe zou jij je moeder omschrijven als persoon?
3: Ja, een hele bijzondere vrouw, ook wel een hele sterke vrouw. Die zich als meisje, jong meisje al had voorgenomen om uit de armoede en de banaliteit van haar eigen milieu te ontsnappen. Haar moeder weer, dus mijn grootmoeder, was zo'n hele volkse vrouw die cafés had. En mijn moeder was van plan om een heel ander leven voor zichzelf uit te stippelen. En ja, nou, zoals dat gaat in het leven, er zijn altijd wel dingen die daar veranderingen aan brengen. En in het geval van mijn moeder was het zo dat door de dood van mijn vader en een reeks hele explosieve relaties met foute mannen, kun je wel zeggen, dat ze ook een enorme chaos in haar leven en daardoor ook in dat van mij heeft gecreëerd.
2: Want op het moment dat zij een doel heeft en dat niet bereikt, dan heeft het impact op wie ze wordt of wie ze is en op haar karakter en persoonlijkheid.
3: Ja, het vervelende was eigenlijk voor haar dat ze... dat ze heel veel kwaliteit had en ook dacht, nou, één ding gaat mij niet overkomen in mijn leven en dat is dat ik net als mijn moeder in een café mijn brood moet verdienen. Maar door zeg maar alle dingen die er gebeurden, de dingen waar ze geschikt was, kwam ze uiteindelijk zelf net als haar moeder eigenlijk in haar voetsporen terecht in een café-hotel waar ze eigenaresse van werd. In de Amsterdamse Warmoestraat. En stapte ze eigenlijk ongewild in het leven van haar moeder. En wat er toen eigenlijk gebeurde is dat ze haar ambities, die projecteerde ze toen op mij, op haar zoon. En ze had het idee, nou, dan moet jij maar die beschaafde man worden. Liefst een dokter of een tandarts natuurlijk. De mannen die ze daarna in ons leven introduceerden, die waren van een heel ander kaliber. Een Duitse man met een dubbel leven, een Surinaamse arts met psychische problemen. En dat gaf een ontzettende chaos thuis. En op de een manier had ze een blinde vlek voor het feit dat ze enerzijds van mij verwachtte, nou, jij moet die keurige man worden die algemeen beschaafd Nederlands spreekt. En tegelijkertijd had ze dan als voorbeeld voor mij mannen die het tegenovergestelde eigenlijk representeerden. Dat is iets heel dubbels eigenlijk in haar bestaan.
2: Ja, het lijkt me ook sowieso, hè, om bij het eerste wat je zei te beginnen. Het lijkt me een enorme druk op je schouders als er vanaf het begin van je ontwikkeling al een enorme druk op je wordt gelegd wat van je wordt verwacht.
3: Ja, zeker. Zeker. En ook als de omstandigheden om daar te komen eigenlijk in hun nadeel verkeren. Dat je steeds verder voelt, ja, maar dit is niet het soort leven waarin ik me fijn voel. En hoe kan ik die ambities dan ook waarmaken? En dat is inderdaad, het heeft heel veel druk gezegd. Ik moet anderzijds zeggen van mijn moeder dat ze een hele geëmancipeerde vrouw was die na het overlijden van hun vader weigerde zich te onderwerpen aan het onderwerp van medelijden te zijn, weet je wel. En, En dat is ook weer mooi van iemand die dan niet gaat zielig doen en zo. Ze heeft altijd ontzettend haar best gedaan om iets van het leven te maken. En het grappige is eigenlijk dat ze mannen beschouwde ze als het zwakke geslacht, gevoelig voor verleidingen van drank en overspel. Hè? Want ze kon het zelf allemaal beter en dat kon ze ook. En tegelijkertijd waren mannen haar zwakke plek. En er is iets heel, heel dubbels geweest in haar bestaan. Maar ze heeft toch uiteindelijk, en door het schrijven van dit boek, kom je daar een beetje ook achter. Het is natuurlijk een heel proces dat je eigenlijk iemand, in dit geval mijn moeder, en ook jezelf het beter leert kennen. Uiteindelijk heeft ze wel haar echte grote doelen, en dat waren in een sportauto rijden en een zwembad in de tuin. En al haar grote doelen heeft ze bereikt. Ze heeft het wel voor elkaar gekregen. En dat is toch ook weer bewonderenswaardig dat iemand via een hele rare omweg toch uitkomt bij wat zij als het grote geluk beschouwde.
2: En je zei al, hè, ze had voor jou ook een vrij groot doel, wat ze wilde dat jij bereikte. Is zij trots op wat je hebt bereikt? Je was journalist, nu ben je schrijver, ook succesvol.
3: Ja. Zij wordt door die categorie, zij behoorde moet ik zeggen, door die categorie van mensen die wel trots zijn, maar dat niet kunnen laten blijken aan de persoon in kwestie. Dus ik moest altijd van anderen horen van, je moeder die vertelde dit en dat over je, dat je op televisie was of dat je een mooi boek hebt geschreven. Maar ze kon het eigenlijk niet zo direct tegen mij zeggen. En het grappige is, als je dan weer terugkijkt naar haar moeder, dus mijn grootmoeder, die had precies hetzelfde. Die kon nou nooit eens een complimentje maken. Die had altijd alleen maar een heel scherp oog voor de dingen die je niet goed deed. Dus dat is blijkbaar erfelijk. En ik heb ontzettend mijn best gedaan in het leven om die fout niet bij mijn eigen kinderen te maken. Misschien een beetje overdreven. Ja. Overal altijd voor opgehemeld. Maar mijn moeder had er wel moeite mee. Maar ik wist wel dat ze trots was op haar manier.
2: Ja, want het is een autobiografische roman. Maar in hoeverre heb je details of gebeurtenissen aangepast?
3: Nou, eigenlijk nauwelijks. Ik heb dus helemaal alle belangrijke dingen die in dit boek staan, die komen allemaal direct uit mijn leven. Maar het echte leven heeft geen vorm. En in een roman ga je natuurlijk juist een vorm creëren. Ja. Laat je dingen weg. Moet je dingen uitvergroten, moet je dingen uit verschillende tijden samenvoegen, omdat het gewoon handiger werkt om het verhaal te vertellen. Maar echt alle belangrijke dingen, zoals de mannen die in ons leven kwamen, en ook hoe het was om als puber met een moeder te leven die aan de ene kant verwachtte dat je gymnasium en daarna studeren en dokter zou worden, en anderzijds er zelfs zo'n puinhoop van maakte. Al die dingen die, en dat is eigenlijk het hart van het boek, al die dingen die komen rechtstreeks uit mijn leven.
2: Het lijkt me ook best wel, als je dat dan helemaal teruggaat, hè, want je op het moment dat je zoiets schrijft, dan moet je ook, komt er weer veel naar boven. Is dat dan confronterend of is het juist ook wel weer mooi, juist omdat je moeder niet meer leeft?
3: Ja, je zou kunnen zeggen dat ik toen ik uit huis ging, dat ik een jaar of 10 nodig heb gehad om mezelf te vinden. En ook om alles te vergeten uit mijn jeugd. En toen ik hier aan dit boek begon, een jaar of 10 geleden, heb ik een heel proces van 10 jaar doorgemaakt om alles weer te herinneren. En ik heb niet iets van me afgeschreven. Ik heb mezelf weer eigenlijk naar mijn jeugd en naar mijn moeder toegeschreven. En ik merk me aan de reacties van lezers, die mensen die me echt goed kennen en die zeggen, goh, wat heb jij een jeugd gehad? Dat wist ik helemaal niet. En dat ik dan zelf dat eigenlijk niet zo beschouw, weet je wel. Dat ik heb niet echt met wrok of met een gevoel van rancune heb ik dit opgeschreven. Ik heb echt ook in mijn moeder de hele mens gezien, met al haar goede bedoelingen en al haar zwakheden. En dus ik ben wel veel dichter bij haar ook gekomen. Ik denk dat ik nu veel meer van haar begrijp door het schrijven van het boek. En ik neem haar in ieder geval, wat sommige mensen wel eens denken, ik neem haar ook niet kwalijk. En goddank hebben we ook tot op haar sterfbed hebben we een hele goede relatie onderhouden. En, En dus daar ben ik wel eigenlijk heel blij voor, dat je ondanks zo'n jeugd, althans zoals mensen dat dan ervaren, dat je toch in staat bent om elkaar niet te verliezen, weet je wel.
2: Ja, ja, want als je je jeugd zou moeten omschrijven in 2-3 woorden, hoe zou je dat dan doen?
3: Nou, dan zou ik zeggen een liefdevolle chaos.
2: Mooi, mooi, heel mooi.
3: Mijn moeder ging zomaar twee uur ging ergens wonen, kocht een huis. En toen woonde ik 2 uur reizen van mijn middelbare school. En toen dacht ze, ah joh, dat komt wel goed. Terwijl ik dacht, hoe kan dit nou? Hoe moet ik dat doen? En zo was ze ook gewoon. Maar liefdevolle chaos, daar zou ik het eigenlijk wel mee willen omschrijven.
2: Maar kan dat dan, ben je dan, juist als je met dat soort dingen wordt geconfronteerd, wispelturig is het verkeerde woord, maar impulsiviteit, dat is een beter woord. Word je dan ook al heel jong oud, heel jong volwassen en heel jong zelfstandig?
3: Ja, zeker. Want laten we zeggen, toen ik een jaar of 14 was, had ik eigenlijk, want mijn moeder kwam ook in een café-hotel in de Warmoestraat terecht, waar ik als jongetje dan ook kwam te wonen. En dan heb je toch al in een hele korte tijd, als een snel kookpanproces, heb je het totale leven leren kennen met ook alle lelijke kanten ervan. En ik denk wel dat ik op mijn 14e, 15e, zeg maar, al die dingen had ervaren. Maar dan moet ik wel bij zeggen dat andere dingen die te maken hebben met gevoeligheid, met de schoonheid van het bestaan, die heb ik juist veel later moeten ontdekken. Ja. Die hebben andere mensen misschien al in hun jeugd meegekregen, in het gezin of in hun omgeving. En ik heb dat weer later moeten ervaren door met andere mensen om te gaan en nieuwe dingen in mezelf te ontdekken. Dus anders zou je toch in een soort hardheid en lelijkheid blijven hangen. En ik denk dat dat ook even de reden is dat ik ben gaan schrijven. Dat ik op zoek ben gegaan naar al die aspecten in mezelf en in het leven.
2: Kees van Beinem, je bent aanstaande zaterdag te gast bij boekhandel Blokker in Heemstede.
0: Nou ja, dat was toen in ieder geval zo. Maar wat een interessant verhaal. Kees van Beinem over dat boek wat hij geschreven heeft over zijn moeder en de relatie die hij had dan ook met zijn moeder. Ja, misschien heb je het wel gelezen afgelopen zomervakantie. Dat kan zomaar. Want het is natuurlijk al een tijdje uit, hè? Ja. Nou ja, ik hoop dat je iets gelezen hebt. Want ja, ik wel. Ik heb heerlijk gelezen. Ja, het was een droge vakantie. En straks gaan we praten over het water. Maar eerst Roxette, dit is The Look. Op 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Paul Fischer. De soap over voormalig camping Vogelenzang heeft een nieuwe aflevering gekregen. De gemeente Bloemendaal is niet van plan in te grijpen tegen de bouw van luxe bungalows. Ondanks een advies van de bezwaarschriftencommissie laat de gemeente de situatie zoals die is. Om het advies van de commissie te bespreken was een extra raadsvergadering aangevraagd. Zelfstandig Bloemendaal, Pro Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal hadden de druk bezochte vergadering aangevraagd. De emoties liepen er hoog op. Wethouder Van de Wind hoopt dat de zaak uiteindelijk voor de rechter komt. Volgens haar is er behoefte aan juridische duidelijkheid. Er heeft gisteren aan het begin van de avond brand gewoed op een zolder van een woning aan de Duitslandlaan in Schalkwijk. Rond 5:50 brak de brand uit. De brand ging gepaard met een hoop rookontwikkeling. De toegesnelde brandweer had de brand snel onder controle. De aanwezige bewoners konden tijdig hun huis verlaten. Deze werden buiten op straat opgevangen door de politie. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De schade aan de zolder is behoorlijk. Deze is grotendeels uitgebrand. Het is niet bekend hoe de brand op de zolder is ontstaan. Leerlingen van het Montessori College in Aardehout krijgen dit schooljaar les in het leegstaande gebouw van basisschool SAB. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Dit nieuwe schooljaar worden 6 klaslokalen in het schoolgebouw gevuld door bovenbouwleerlingen van de Montessori MAVO. Hun eigen gebouw aan de Boekenrodeweg in Aardehout wordt komende tijd grondig verbouwd. Er komt zelfs een nieuwe verdieping op. Eerst was het plan om noodlokalen bij het eigen gebouw neer te zetten. Dat was echter niet mogelijk. Als de wifi en de digiborden zijn geïnstalleerd, kunnen de lessen beginnen. De organisatie van Haarlem Live spreekt over een heel geslaagd weekend. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De organisatie zegt dat de eerste editie overwegend rustig is verlopen, afgezien van enkele opstootjes. Over 5 dagen verspreid zijn er ongeveer 35.000 bezoekers geweest. Er was een gastvrije sfeer en veel ruimte voor gezelligheid, aldus de organisatie. Een woordvoerder van de gemeente Haarlem laat weten dat een volledige evaluatie van het feest later komt. Qua eerste indruk zou het beeld positief zijn. Het is de ambitie van de organisatie om van Haarlem Live een nieuwe traditie te maken.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. In Ceuta zijn maar 90 opvangplaatsen voor minderjarigen. Merendeels slaapt daarom in de open lucht. Het Israëlische leger doet zelf onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden in Gaza. Het gaat om 2 gebeurtenissen in 2024 en vorig jaar, waarbij Palestijnen en hulpverleners om het leven kwamen. De Noordzee wordt steeds warmer, zegt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad... een tiende graad warmer dan het vorige record uit augustus 2018. Het weer, vanavond klaart het op. Alleen aan de kust zijn buien mogelijk. Morgen is het regenachtig bij 21 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
4: Met straks antwoord op de vraag. We hebben de droogte nu natuurlijk even gehad. Maar is het dan nu ook allemaal weer voor elkaar? We hebben zoveel gehoord over waterpeilen en dat soort zaken. Je hoort het straks hier bij Haarlem Vandaag. Maar ook lekkere muziek. Dit zijn de Goo Goo Dolls.

0: Dus Goo Goo Dolls hier op 105. Ja, het is er wel weer tijd voor. Het is 7:10.
1: Muziek uit de buurt.
0: Precies.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Dit is Van Velzen.

0: De aanhoudende droogte. Daar heeft het de afgelopen weken echt... Je kon geen krant openslaan. Of er waren wel plaatjes van laagstaande rivieren. Of weet ik het wat in het nieuws. En nu de afgelopen dagen eindelijk regent het wat. Ja, het begint zowaar weer een beetje natter te worden. Aan de telefoon André Burger van Hoogheemraadschap Rijnland. Zo, dat is een mond vol. André, goedenavond.
1: Ja, hele goedenavond.
0: Goedenavond, je bent de waterschapper van ons waterschap, zou ik maar zeggen. Op het moment dat het dan weer begint te regenen, ben je dan blij?
1: Dan word ik uiteraard blij. Dat is hier zeker het geval, ja. Want het waterschap is natuurlijk in deze periode van met de droogte, ja, dan staat het allemaal echt onder spanning om het zoete water wat nog beschikbaar is, om dat op een goede manier te verdelen in het gebied. Ja, en dat was wel een enorme uitdaging. En als bestuurslid zijn wij gisteren nog bijgepraat over wat men de afgelopen twee maanden, zeg maar, allemaal heeft ondernomen om het een beetje in de hand te houden. Mm-hmm. Maar de regen die nu valt, ja, dat is toch wel heel welkom. Maar het is nog geen oplossing van de droogte die we hebben, hoor. Want daar is wel wat meer voor nodig.
0: Ja, want we zijn er nu niet, hè?
1: Nee, we zijn er zeker nog niet, want kijk, we hebben in Nederland nu gemiddeld een neerslagtekort van 300 mm. Mm-hmm. Om het even duidelijk te duiden, heb je het dus over 1 vierkante meter. En daar zouden dan, heb je dan 30 emmers van 10 liter water zou je dan erop moeten doen.
0: Oh, joh.
1: Op 1 vierkante meter, dat is best wel een flinke laag. Dat is het neerslagtekort. Maar ja, we hebben nu wat buien gehad, het verlicht een beetje. Maar het is toch niet zo dat tekort in een paar weken is opgelost. Want daar hebben we veel meer regen voor nodig dan dit. En uiteraard, als er 10 mm valt, dan verdampt het natuurlijk ook alweer een beetje.
0: Ja.
1: Dus netto hou je dan niet geen 10 mm, maar je houdt minder over.
0: Dus ergens hoor ik dat de buien van de afgelopen dagen, ja, om er maar even een spreekwoord erheen te jassen, een druppel op de gloeiende plaat?
1: Er zijn misschien wel iets meer druppels op een gloeiende plaat. Dat dan wel.
0: Maar hij gloeit alsnog.
1: Ja, maar de plaat gloeit nog wel, ja.
0: Ja,
1: en wat mensen ook wat ik niet vergeten is natuurlijk dat het grondwater, mm-hmm, dat is natuurlijk helemaal dat is natuurlijk ook veel en veel lager. En water wat nu valt, dat is natuurlijk aan de oppervlakte, ja, de wortel boven het bomen, die wortelen heel laag in de grond, die hebben er heel wat baat bij.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, bomen die heel diep wortelen en ook bijvoorbeeld dijken die we hebben ook, die moeten ook allemaal weer verzadigd raken, want alles is natuurlijk gordroog.
0: Ja.
1: En je kan het best vergelijken met een droge spons. Als je die namelijk op op water laat drijven, ja,
0: ja.
1: Die spons blijft drijven.
0: Ja, dat drijft, ja. Daar heb je niks aan.
1: Tijd nodig om weer dat water op te nemen.
0: Ja.
1: Dus, maar ik moet zeggen, het waterschap Rijnland is er aardig goed in geslaagd om toch het schaarse water wat we nog hebben, om dat op een goede manier allemaal nog binnen het gebied te verdelen. Maar er waren af en toe wel maatregelen voor nodig die we normaal niet zo gauw nemen.
0: Ja, noem eens wat. Wat heb je nou gedaan de afgelopen weken waarvan je denkt, ja, dat hebben we nog nooit gedaan.
1: Er is bijvoorbeeld in het zuidelijk deel van Rijnland bij Zoetermeer, daar hebben we een grote piekberging. Normaal gesproken wordt die alleen gebruikt om grote hoeveelheden, als er heel veel regen valt, om die dan vol te laten lopen, zodat niet het hele systeem overstroomt. Maar nu hebben we dat als een soort buffer gebruikt. En toen hebben ze heel veel zoet water daar. Dat komt 1 miljoen kubieke meter kan daarin.
0: Zo.
1: Hebben we daarin laten lopen. En dat is de afgelopen tijd dan gebruikt om als een soort buffer om het zoete water nog wat langere tijd in het systeem te laten dan. En waar we ook last van hebben, nou ja, dat is natuurlijk de instroming van de Noordzee.
0: Mm-hmm.
1: Via het Noordzeekanaal. Want bij Spaarndam hebben we natuurlijk de Kolksluis.
0: Yeah.
1: Nou, als dat geschud wordt, dan komt er best wel heel veel zout water het systeem binnen. Dus je ziet ook de zoutgehalten oplopen en een concrete maatregel om dan bijvoorbeeld de boddensector weer te beschermen in Hillegom en omstreken.
0: Mm-hmm.
1: Is dat er bij de Leidse Vaart in Heemstede hebben ze een schot in het water geplaatst.
0: Ja, hadden we gezien, ja.
1: Om ervoor te zorgen dat het steeds zouter wordende water niet door kan stromen naar de boddenstreek. Want anders zou daar de economie daar in die streek ook een behoorlijke knauw krijgen.
0: Ja, krijg je dat weer.
1: Ja, en dat geldt ook voor bijvoorbeeld de bomenteelt in Boskoop.
0: Ja.
1: Daar hebben we ook een heel economisch centrum zitten van tuiners daar.
0: Mm-hmm.
1: En aan de zuidkant van het gebied hebben we ook allerlei maatregelen getroffen om inderdaad. En dan hebben we ook hulp van buurtwaterschappen.
0: Mm-hmm.
1: En dat noemen we dan de klimaatbestendige wateraanvoer.
0: Mm-hmm.
1: Dus inderdaad, water uit de rivieren wordt binnengelaten via een aantal punten daar. En het wordt dan worden waterstromen omgedraaid, zodat het allemaal wel van zuid naar noord gaat. Maar ja, dat is maar heel weinig, want hoe meer waterschappen hebben daar water uit nodig. Dus, vandaar.
0: Maak je je zorgen over de toekomst?
1: Daar maak ik me heel erg veel zorgen over, ja. Want als je naar de afgelopen 10 jaar kijkt, dan hebben we dus al 4 of 5 droge zomers gehad. Mm-hmm. En ik weet, en daarvoor kwam dat nauwelijks voor.
0: Nee, precies daarom.
1: We hebben 2018, we hebben 2022. Ja, vorig jaar was het nog redelijk droog, maar dit jaar slaat alles hoor.
0: Ja, 26. Ja, is dit er eentje voor in de boeken, zeg maar?
1: Dit is er eentje voor, ja, die de boeken ingaat, ja. Want het is nu, als je naar de grafieken kijkt, dan is het, zit hij boven de grens van 5% droogste jaren. Oh. En het zit net aan te tikken tegen 1976. Die, sinds de metingen die zijn begonnen in 1901, eigenlijk toen als droogste zomer nog steeds te boek staat. Maar deze zomer, die gaat er denk ik nog net niet overheen, maar zit er heel dicht tegenaan.
0: Oeh. Maar goed, dat geeft wel te denken over de komende zomers. Want ja, de kans is natuurlijk vrij groot dat we hem dan binnenkort wel een keer gaan aantikken. In komende jaren.
1: Ja, dat zou best kunnen, ja. En wat natuurlijk nu ook een extra punt van zorg was, is dat in heel Europa, zeg maar, dat de rivierafvoeren zo laag zijn geworden.
0: Mm.
1: Want de Rijn, die staat op het, die heeft een afvoer, die staat het laagst in de geschiedenis voor zover men het kan teruggaan.
0: Mm-hmm.
1: En ik werk zelf dan, want ik ben natuurlijk nu bestuurs.

0: zeggen van nou, voor de toekomst gaan we dit en dit proberen te doen alvast? Want...
1: Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo dat natuurlijk in drogere periodes we zullen daar op zoek moeten gaan naar meer ruimte om water vast te houden in bepaalde delen van het gebied.
0: Oh ja.
1: Dat moet door heel Nederland gebeuren. Het zou misschien zelfs kunnen betekenen dat het ook een economische schade gaat brengen. Omdat je natuurlijk het schaarse water, want we hebben steeds meer water nodig, maar dat is er dan helemaal niet. Dat zou nog zo kunnen. En we zijn er nu ook op aan het studeren met toekomstscenario's. En maar dat er in de toekomst, het kan nog erger worden hoor, dat het nu is.
0: Af en toe dan lees ik zo eens door de dingen heen. Dan zie je, we hebben geen elektra meer, we hebben straks geen water meer. Het schiet niet erg heel hard op, hè?
1: Nee, het schiet niet allemaal even op. Nee, dat klopt, ja.
0: Jeetje.
1: Ja, aan de andere kant denk ik ook van, in ieder geval, we hebben het in Nederland nog steeds goed voor elkaar.
0: Met absoluut, tuurlijk.
1: Dus laten we ook koesteren wat we hebben. En,
0: ja, want wat kunnen... Want we hadden het er net over het Hoogheemraad, wat de waterschappen kunnen doen. Maar wat kunnen wij als burger doen om dit te helpen? Om, weet ik het?
1: Nou ja,
0: wat kunnen we doen?
1: Je kan eigenlijk best wel veel doen. Want je kan bijvoorbeeld in en rond je huis... kan je bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld heel veel tegels in je tuin hebt...
0: Ja?
1: Kun je dat bijvoorbeeld heel veel tegels eruit halen... en dat dan kun je daar groen voor in de plaats planten. Want dat water kan dan wegzakken.
0: Mm-hmm.
1: En dat stroomt niet allemaal weg meteen het riool in.
0: Nee.
1: Dat is een punt wat je kunt doen. Je kunt ook je gevels vergroenen. Je kunt groene daken maken. En in perioden zoals dit moet je natuurlijk ook aan denken... dat je natuurlijk korter kan douchen.
0: Mm.
1: Dat niet in elke tuin een groot zwembad verschijnt... waar een paar kuub water in doet. Want dat gebeurt ook wel, want daar gaat ook heel wat water aan verloren.
0: Ja, dat is allemaal drinkwater, hè? Ja.
1: Allemaal kraanwater inderdaad, ja. Dat klopt. Maar dat komt uiteindelijk wel allemaal eerst uit de rivier vandaan.
0: Ja.
1: Om dat schoon te maken.
0: Ja.
1: Dus men kan zelf ook heel veel doen. En volgend jaar zijn er weer verkiezingen voor het waterschap. Ik ben dan weer kandidaat. Maar waterschappen zijn bij mensen toch redelijk onbekend.
0: Ja.
1: En pas als er wat aan de hand is, zoals nu.
0: Zoals nu.
1: Met droogte, dan pas begint men zich... te realiseren dat die waterschappen een hele belangrijke taak hebben.
0: Ja, waterschappen. Je denkt, het zijn de riviertjes. Ja, die zijn er. Dus goed, dan loopt er een rivier. Maar alles bij elkaar, weet je, dat hele... het moet ook een beetje gereguleerd worden of zo. We moeten er wel over na blijven denken.
1: Ja, absoluut. Ja, en we zitten natuurlijk in Rijnland zitten we in een gebied... waar inderdaad zo ongeveer zo'n 85-90% onder zeeniveau zit... En we houden dat met gemalen, met sloten, met vaten. Allemaal houden we onze voeten droog. Maar het is een hele klus. Want we hebben natuurlijk ook het probleem van zeespiegelstijging. Wat gaande is. We hebben hier bodemdaling. Nou, dat versterkt elkaar allemaal nog.
0: Yeah.
1: Op een gegeven moment kom je ook daar. Daar moeten we ook allerlei maatregelen voor nemen. En we doen heel veel. Maar het is, het gebeurt allemaal een beetje in... mensen vinden het allemaal prima. Het gebeurt gewoon.
0: Het zal allemaal wel, ja.
1: Ja. Maar we moeten er steeds meer voor doen om het ook hier zo te houden. En het zou mooi zijn als we erin slagen om het waterschapswerk toch wat meer onder de aandacht te brengen. Maar het blijkt heel moeilijk te zijn.
0: Nou ja, in dat opzicht is dan natuurlijk een droge periode als deze ook wel weer een klein winstpuntje. Dat er dan dus juist even goed aandacht wordt besteed aan de waterschappen. En volgend jaar de verkiezingen, nou ja, dan gaan we natuurlijk sowieso weer bij stilstaan. Maar ik denk dat het belangrijk is dat jullie je werk goed kunnen doen. Maar dat wij als burger, dat ook een beetje doen. Dat we proberen ervoor te zorgen dat we zuinig omgaan met ons water. En gewoon echt nadenken bij wat we doen. Dus niet 3 kwartier onder de douche elke dag. Helemaal nergens. Nee, sowieso niet goed voor je.
1: Nee, daarom. Kijk, het is zo dat eigenlijk het bewustzijn moet groeien.
0: Ja, precies. Dat is het hele ding.
1: Ja, daarom. En dat is best lastig. En het is ook het aanpassen van je gedrag. Misschien is ook hard nodig. Maar mensen zijn toch... Ja, we doen veel dingen op de automatische...
0: We zijn gewoontebeestjes, dat zijn we.
1: We zijn gewoontemensen, ja.
0: Ja, zo is het. Nou, wij gaan af en toe maar weer eens eventjes... Misschien kan ik af en toe even met je bellen, André. Om weer even verder te praten hierover.
1: Ja, prima. Dat is leuk. En ik wil ook best wel een keer naar de studio komen.
0: Oh, vind ik ook leuk. Bellen. Ja, kunnen we nog iets dieper ingaan op het hele watergebeuren. André Burger, waterschapper. En natuurlijk onderdeel van het stuk Hoogheemraad Rijnland. Ik moest trouwens eerst even opzoeken. Ik dacht, Rijnland, daar horen wij toch helemaal niet bij? Jazeker wel. Rijnland, ook wij horen daar gewoon bij.
1: Daar horen we ook bij, ja.
0: Absoluut. Dankjewel voor je toelichting. En we spreken elkaar later vast nog wel een keer.
1: Ja,

Nectar Wood met op piano Elton John. Wij gaan eruit met James Morrison, You Give Me Something. Volgende week hoor je me weer op deze tijd, deze zender. Tot dan!

0: Doral Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarin de staart daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden. Mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
1: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
0: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescencio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
2: Vorig jaar was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien. Hoe kan ik beter doen, weet je?
0: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 105. Het is 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. En dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
1: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden. Er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
3: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
1: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. En dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

kijk je grappie, leuk zoet als een sappie. Ballin', ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar te helpen.

0: 105. Het is 9 uur.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
1: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
3: Die Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook heel trots dat we dit bereikt hebben.
1: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Jelle Schmid. Hele goedenavond. Je luistert naar Jelle's Jukebox met vanavond regen als thema.

0: Ja, wat blijft het toch een fenomenaal nummer, Annie Lennox, onder andere Eurythmics hier op Haarlem 105. Dames en heren, beste luisteraar, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Jelle's Jukebox. Het is weer zover. En wat moet ik zeggen? Ik heb twee bijzondere gasten hier. Ik heb ten eerste Eva.
1: Hallo, jou, ben ik een bijzondere gast?
0: Ja, ook wel, maar wat gewoner in vergelijking met de anderen.
1: Want
0: ik heb hier niet alleen een geweldige sidekick, een goede vriendin, maar ook een, waar, ja, echt waar, een Haarlem 105 radiopresentatrice. Dames en heren.
2: Brecht van Groen.
0: Wow, the one and only. Ongelooflijk, Brecht. Yep. Wat leuk zeg.
1: Ja, ik dacht ik ga weer een keertje mee.
0: Gezellig. Ja, gezellig. En straks gaan we het nog even over jou aan radioavontuur. Want ja, je doet eigenlijk tegenwoordig ook de radio hier natuurlijk bij Haarlem 105.
1: Ja, ik ben nog een talentje. Hè? Nog.
0: Dat is een grote belangrijk woord is dat.
1: Talent. Geen talentje, maar een talent.
0: Megatalent. Zeker weten. Maar daar gaan we straks verder over praten. Natuurlijk het thema voor vanavond. Het eerste uur gaan we nummers draaien die met een bepaald thema te maken hebben. Nou, en het thema is vandaag toepasselijk regen. Vandaag viel het mee, maar de afgelopen dagen hebben we natuurlijk wel een beetje anti-zomers weer gekregen. Het is totaal omgeslagen.
1: Ja, ik word er niet gelukkig van.
0: Jij wordt er niet gelukkig van? Nee. Dat gaan we zo direct ook even bespreken.
1: Okay.
0: En het leukste is natuurlijk, jij kan thuis ook meedoen. Heb je een verzoekplaatje? Heb je ook een mening over die regen? Ben je het helemaal beu? Of zeg je nou, die zomer mag wel een keertje afgelopen zijn. Stuur het lekker via 0605 105 38. Goed, in een land waar ze wel een beetje regen kunnen gebruiken met al die branden, gaan we eventjes naar Griekenland. Demis Roussos en zijn prachtige groep uit de jaren 60. Everybody's Child.

0: zoals van ouds, hè, dames en heren. Oude muziek bij Jelle's Jukebox. Met het grens CCR over jaren 60 gesproken. Who'll Stop the Rain? Op Haarlem Noord 5. Ja, jongens, het is weer goed zo nu. Hou nou maar even op. Ja, dankjewel. Zo. Dames en heren, u luistert nog steeds naar Jelle's Jukebox met het thema regen dus. Omdat het de afgelopen dagen geregend heeft. Zeker veel in vergelijking met de weken ervoor. Nou, Brecht, omdat jij de speciale gast die vanavond in het begin is met jou. Ben jij een beetje een zomermens? Vind jij het, ben jij rauwig dat het een beetje rauwig afgekoeld is?
1: Voor het milieu niet.
0: Nee, maar om jouzelf. Gewoon milieu terzijde, wat jouw voorkeur geniet.
1: Oké, mijn voorkeur is toch al gewoon de zomer dan, denk ik.
0: De zomer.
1: Ik.
0: Ja. De 30 graden.
1: Nou, ja.
0: Lekker bakken.
1: Lekker bakken, zeker. Ik ben afgelopen vrij. Ik heb de laatste warme dag heb ik nog meegepakt.
0: Kijk.
1: Op het strand. Lekker. Ik was
0: Zandvoort.
1: Gierend brak, ja.
0: Gierend
1: toen,
0: brak?
1: Ja. En toen was mijn beste idee ooit van, oh, ik ga gelijk door vanuit Utrecht naar Zandvoort. En de hele dag zonne, en toen had ik een zonnesteek. En toen ben ik
0: dat is wel
1: verbrand.
0: een gekke combinatie.
1: Oei, een zonnesteek. Ja,
0: alcohol en de zon, dat is toch eigenlijk nooit fout?
1: Ja, nee, brak in de zon ook.
2: Dat is wel het mysterie. Heerlijk. Hoe Duitsers altijd zo rood worden in de zomer.
0: Ik denk het ook, die halve liters die gaan er flink doorheen. Ja. Eva, hoe zit het met jou?
2: Ik ben het wel eens met Brecht. Ik zou het ook wel heel erg lekker vinden als het gewoon nog eventjes een paar weekjes zomer blijft.
0: Ja, ik ben een beetje de old one out. Ik vind het heerlijk dit weer. Ik ben heel blij dat het weer afgekoeld is. Dat het ook regent. En wat ik wel interessant vond, de afgelopen dagen heeft het best wel veel geregend natuurlijk. Hè? Heel veel droogte in Nederland. Dan zou je denken, nou dat is dan. Hè? Dat compenseert weer lekker. Nou, dat is dus helemaal niet waar.
2: Nee.
0: De komende twee weken wordt er nog 70 milliliter regen verwacht over het algemeen in Nederland. Maar op dit moment is het neerslagtekort ongeveer 310 milliliter.
2: Jezus.
0: Dus het is eigenlijk, ook al regent het heel hard en is het redelijk wat, dat lost het eigenlijk helemaal niet op. En ook nog eens een keertje van die 70 milliliter regen verdampt de komende weken ook alweer 40 milliliter. Dus
1: eigenlijk
0: je houdt er maar 30 over eigenlijk.
2: Nee.
0: Nou, het is inderdaad niet heel veel. Goed voor de, ja, dat heb ik allemaal opgezocht. De regen is wel goed voor de bovenste laag van de bodem. Hè. Dat het lekker gehydrateerd blijft, kleine plantjes. Maar de diepere laag blijft kurkdroog.
1: Okay.
0: En dat gaat ook nog wel eventjes duren. En het grondwater, dat is ook nog een ding natuurlijk. Nou, hier in de duinen zitten we wel redelijk goed. Maar dat moet ook nog heel lang herstellen. Dus wat meer regen is eigenlijk wel gewenst.
2: Ja, maar
0: dus
2: niet door mij.
0: Hoe jammer het ook is dat het misschien een week lang elke dag gaat regenen. Voor moeder aarde is het fantastisch. Maar dat wisten we denk ik al. Nog even een realisatie dus inderdaad. Het grondwater heeft langer nodig om te herstellen. Na de enorme droogte van 2018. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Maar dat was echt een heel droog jaar. Toen heeft het nog veel langer niet geregend dan nu.
2: Hmm.
0: Heeft het bijna anderhalf jaar geduurd voordat het grondwater weer op het normale peil was.
2: Ja, dat is niet
0: dus,
2: best.
0: Maar we houden de sfeer erin, jongens. In ieder geval, de mening is dus verdeeld. Ik heb wel zin in een beetje herfstig, lekker regen, lekker wind. Maar ik begreep dat wij ook een berichtje hebben binnengekregen.
2: Ja, iemand die het wel een beetje met jou eens is, Jelle.
0: Nou, ik krijg altijd een streepje voor.
2: Ja.
0: Ik wil het even.
2: Nee, Inge die heeft een appje gestuurd. Die zegt, hoi Jelle, Eva en Brecht. Nou, ik ben blij met dit weer.
0: Waarom schrik je nou zo te schreeuwen?
2: Oh, het is Caps Locks. 5 uitroeptekens. Dus ik dacht,
0: hele overtuiging, zeg.
2: Ja, dus Inge die vindt het, die is erg blij dus met het weer.
0: Nou.
2: Ze zegt, en dan vooral de temperaturen. Toepasselijk nummer, It's Raining Man van The Weather Girls. Groetjes van Inge.
0: Kijk, die gaan we draaien. Dankjewel Inge. En ik ben blij dat ik eindelijk een beetje een meestander heb. Ik voel je me al een beetje eenzaam tussen deze twee. Goed, we gaan hem draaien. The Weather Girls hier op 105.

0: in dit nummer alleen al. Die regen die je hoort. Heerlijk. Ik zie het al voor me lekker binnen zitten. Weer met een kaarsje aan. Kopje thee.
1: Jij bent wel echt een romanticus, hè?
2: Ja, daar hou jij zo van.
0: Heerlijk, ja. heerlijk, dames en heren. Riders on the Storm, The Doors. 6,5 minuten lang. Genot. Eva, ik weet dat jij ook niet vies bent van een beetje The Doors, hè?
1: Nee, dat klopt.
0: Nee.
1: Ik ben er erg fan van zelfs.
0: Nou, ja. lekker. Mooi om te horen. Dames en heren, we gaan eens even wat anders doen. Want we zijn hier met Brecht.
2: Ja. Hè?
0: Jij hebt ook je eigen programma. Dat is wel zo leuk. Vertel even wat je doet, hoe je programma heet.
2: Mijn programma heet Brecht door Zee.
0: Ja.
2: Echt een mooie woordgrap ooit.
0: Ik vind hem leuk.
2: En dankjewel Jelle. Hij heeft hem ook totaal niet bedacht.
0: Nee, nee hoor.
2: En ik heb daar een paar items in. En
0: voordat je daar heen gaat, wilde ik nog even zeggen. Brecht door Zee.
2: Ja.
0: Je hebt competitie, hè? Met je naam, wist je dat?
2: Wat dan?
0: Ken je Thijs Zeeman? Ken je die?
2: Nee.
0: Van RTL. Dat is een soort Kees van Spek-achtige team, maar meer met cyber, zeg maar. Okay. Die gaat dan hackers opzoeken en zo. Die heeft nu een nieuw programma. Recht door Zeeman.
2: Nee.
0: Dus je, je was wel eerder.
2: Die van mij bekt veel
0: Dit is een nieuw programma, dus die van jou was eerder ook
2: die
0: sowieso.
2: Die van mij bekt veel lekker. Recht door Zeeman, wat is dat voor stommen?
0: Ja, Thijs, als je luistert, verander even die naam alsjeblieft.
1: Ja, en je kan een brief op poten van de advocaat van Brecht verwachten.
2: Ja, inderdaad. Pardon. Ik ook, Recht door Zee bekt veel lekker. Ja, en ik was eerder. Wat
0: maar
2: is
0: goed,
2: dit nou?
0: Dames en heren dus. Brecht van Groen. Dus, ja. Ik wil die even bij je naam noemen, sorry.
2: Nee, noem het bij mijn naam.
0: Vertel eens eventjes, Brecht. Wat gaan we doen?
2: Wat we nu gaan doen of wat ik verder in mijn programma doe?
0: Nou, je mag ook nog eventjes vertellen wat je in het programma doet.
2: Nou. Dan beginnen we gelijk. Ik heb een vast item en dat heet Spill the Tea. Waarin ik elke week een vraag stel van een bepaald theezakjesmerk.
1: Bepaald. Ja, geen gratis reclame hier op
2: nee,
1: Adem.
2: Daar doe ik niet aan. Ik moet even laag zitten.
0: Maar leuk, we kennen ze allemaal, hè, de theezakjes.
2: Ja, de theezakjes.
0: Oké.
2: Ja, en ik ben er eigenlijk al helemaal doorheen, dus nu zou ik mijn eigen vraag.
0: Ja,
2: maar van een
0: niet.
2: Bepaald theezakjesmerk.
0: Ja, precies.
2: Ja. En ik doe ook, Breggle Rebel heet het.
0: Breggle Rebel, dat moet je even uitleggen.
2: Nou, ik heet Brecht.
0: Ja.
1: Nou, wat leuk.
3: En mijn Groen.
0: Ja, toch? Ja.
2: En mijn bijnaam is Breggle of Brekkel.
0: Ah.
2: En ik bespreek dan elke week een willekeurig zogenoemd rebels nummer. En dan ga ik dan helemaal uitpluizen waarom het rebels is. En mijn favoriete lyric, als het lyrics heet.
0: Oh, wat leuk. Okay.
2: Ja. En ik heb zelfs een nieuw rubriekje. En dat heet Mensen snappen dit niet. En dan ga ik een heel raar nummer bespreken elke week.
0: Dat mensen niet zo, jij snapt het, maar mensen moeten beseffen.
2: Ja,
0: nog
2: dat eventjes. Is ook inderdaad de slogan. Mensen snappen dit niet,
0: en het
2: maar
0: is dus,
2: ik wel.
0: Wanneer zend jij uit, Brecht?
2: Op zondag van 11 tot 12.
0: Primetime.
2: Primetime.
0: Hey, lekker, nou.
1: Iedereen de hele wereld is nog wakker mee.
0: Dames en heren, onthoud het dus.
2: Heel veel berichtjes binnen.
0: Zondag tussen 11 en 12. Stuur even een berichtje naar
3: Brecht van Groen.
2: Yes.
0: En dan komt het helemaal goed.
2: Graag.
0: Maar goed, Brecht, wat gaan we nu doen?
2: Wij gaan nu Spill the Tea doen. En deze week, of deze dag, want ik ga zondag natuurlijk weer een vraag stellen.
0: Ja, leuk.
2: Ja, zet hem anders nog iets harder in.
0: Nou, vertel eens even, wat ga je doen?
2: Deze week, deze dag, vandaag, is de vraag.
0: Gaat het altijd zo op die zondagavond? Dat is wel,
2: nee, meestal zit ik achter de knop.
1: Maar dan zit er, zit er inderdaad geen technicus die probeert de boel
0: te saboteren. De lolbroek zit er dan in.
1: Echt, wie is de mol?
0: Ik beloof het, ik blijf er nu vanaf. Dus Brecht, take it away, alsjeblieft.
2: Oké, deze keer is de vraag. Welke film heb jij voor het laatst gezien?
0: Oh.
2: En we hadden het er net al even over. En volgens mij is dat bij ons alle drie The Odyssey.
1: Dat is wel heel toevallig. Ja, dat klopt.
0: The Odyssey. Ja,
2: en we zijn
0: klopt.
2: Er niet met z'n drieën heen geweest. Dus het is ook wel echt heel toevallig.
0: Nee. Nee, wij zijn vers van de pers zelfs, Eva. Wij zijn gisteravond zijn wij geweest.
1: Ja, wauw. Jij voor de eerste keer, ik voor de tweede keer.
2: Wauw.
1: Ja.
2: Ja, wat vonden jullie ervan? Laten we dat eerst vooropstellen.
0: Nou, ik vond het episch. Het woord komt er ook een beetje vandaan, uiteraard. Hè. Het is epiek van je welste.
2: Ja. Zeker.
0: Een epos.
1: Want hij is ook lang. Hij is ook zeker lang.
0: Ja, zeker. Het is een film van 3 uur.
2: Het voelde als 2 uur.
0: Ja. Maar je hebt ook wel eens films van 1,5 uur die veel langer duren, voor mijn gevoel. Dat je echt om de havenklap in die bioscoop heel probeert je telefoon een beetje te bekijken.
1: Nee,
0: te denken, hoe laat
1: de allergrootste zonde die je kan begaan als film is saai zijn. En dat was deze zeker niet.
0: Nee, helemaal niet. Maar het is natuurlijk een fantastische film. Christopher Nolan heeft eigenlijk alleen maar banger na banger na banger. Brengt
1: hij
0: uit.
1: Ja, hij is wel goed.
0: Morgen was Oppenheimer.
1: Ja, daarvoor Tenet. Ja, daarvoor weet ik het even niet meer.
0: Dunkirk, weet ik veel wat.
2: Dunkirk was wel. Dark Knight.
0: In ieder geval, het is een fenomeen.
1: Het is iets langer geleden.
2: Ja, dat is waar.
0: Maar ik heb ervan genoten. Maar je hebt dan ook van die mensen van die die zeggen dat je dat in IMAX moet gaan kijken.
2: Ik
0: dat
2: heb
0: dat...
2: in IMAX gekeken.
0: Ja? Ja. Oh.
2: Ik dacht, als ik hem ga kijken, ga ik het goed doen.
0: En nou ja. Wat is dan het verschil even voor de leken onder ons? Wat is, nou, wat is het voordeel aan IMAX?
2: Je ziet... Meer.
0: Ja.
2: Ja,
0: dat is het. Maar wat bedoel je?
2: Oké, okay, dus je hebt normaal gesproken is het zoveel millimeter. Ja, ja. Eva kan dit denk ik beter uitleggen.
1: Het is, ik weet niet precies hoeveel millimeter het normaal is, maar de hele film is, volgens mij is de eerste film die helemaal is opgenomen op een IMAX-camera van 70 millimeter.
2: Normaal is het wat, 33 of zo, dacht ik.
1: Ja, ik weet eigenlijk niet precies de afstanden uit mijn hoofd, maar
0: okay, dus
2: het is, normaal je is ziet het gewoon, rechthoekig en nu is het een soort vierkant.
1: Je ziet eigenlijk gewoon meer van de film.
0: Ja. Oh, maar dus als je gewoon meer naar de reguliere bioscoop gaat, dan mis je de helft van beeld eigenlijk.
1: Ja, ja dat dus is dat het. Is ook wel waar de kritiek erop komt. Ja. Dus als je wat minder te besteden hebt, dat je dan
0: het is
1: eigenlijk de helft van de film...
2: Heel pretentieus van Nolan, vind ik.
1: Ja, maar het is aan de andere kant natuurlijk ook wel weer heel erg gaaf om zo'n film gewoon op de ultieme manier op te nemen.
2: Ja. Ja.
1: Ik bedoel, daar is natuurlijk ook wel wat voor te zeggen. Ik bedoel, hij is gewoon heel erg gepassioneerd over camerabeeld en de schaal, wat je ook kan zien in deze film. Dus op zich komt het wel overeen met zijn filmmakersstijl.
0: Maar hoe sta jij erin, Brecht? Want wij zijn lyrisch, merk je. Wij zijn helemaal
2: ja, ik ben
0: fan.
2: Niet de grootste Nolan-fan per se. Nee, ik vind niet alles van hem vet. Ik vond dit een hele vet film. Ik vond het jammer, maar daar staat hij ook wel een beetje bekend om. Veel vrouwelijke karakters in zijn films hebben niet echt een...
1: Nee, hij kan niet echt vrouwen
2: persoonlijkheid.
1: Nee.
0: En dat vind ik wel zeg maar,
2: echt minpunten.
0: Een vrouw misschien op de set erbij haalt die misschien dat wat meer kan uitdiepen. Of wat,
2: nou ja, en dat, ja, hij is wel to blame, zeg maar. Hij kan het ook gewoon beter schrijven.
1: Hij is sowieso... je kijkt niet naar zijn films voor de goede dialoog.
2: Nee, dat is waar.
0: Dat viel mij ook op gisteren. Ja.
2: Dat vond ik ook
1: het
2: wel
1: Het gaat
2: dingetje.
1: Wel weer echt om de, in, bij hem altijd om de schaal. En omdat het allemaal echt is. En dat het
0: wat
1: een
0: mooi
1: film
0: is. Even, dat is wat jij gisteren ook zei inderdaad. De enige goede dialoog was eigenlijk de dialoog die precies uit het boek
2: overgenomen
0: is.
2: Uit welke was dat? Ik weet dat helemaal niet.
1: Ik kan het nu ook niet opdreunen, moet ik zeggen.
0: Er waren een aantal zinnen waar je al gewoon aan de woordkeuze hoorde. Dat is een hele oude...
2: Travis Scott.
0: Ja, ook zeker weten. Nee, maar... Ja, dat klopt. Het was dialoogtechnisch niet fantastisch. Maar ik vond het wel een hele gave film in ieder geval.
1: Ja, het is het zeker waard om hem... Als je hem nog niet hebt gezien, om hem eventjes te gaan checken.
2: Geschreeuw van de cycloop.
0: Ja.
1: Jelle die ging bijna niet goed.
2: Nee, ik werd ook bijna doof. Dat was echt keihard.
0: Maar ik vernam ook, dat er zit dus een cycloop in inderdaad, en die schreeuwt heel hard. Maar ik vernam ook dat dat nog teruggeschaald is, Eva.
1: Ja, dat geluid van de cycloop, van dat hij schreeuwt als hij in zijn ene oog wordt gestoken. Dan, op het begin was dat echt heel hard. En dat is na klachten van filmgangers is dat geluid nog naar beneden.
0: Moet je
1: snap
0: nagaan, ik zat bijna met mijn handen op mijn oren. Dan is het nog de zachte versie.
1: Je had eigenlijk zo'n koptelefoon.
0: Zo'n Spectrum koptelefoon.
2: Ja, het was wel bizar. Wat was jullie favoriete stukje dan in de film? Ben ik wel benieuwd naar.
1: Ik vond dat wel het gaafste. Ja, ik wil dan niet alle spoiler. Nou, ik bedoel, het is een verhaal van duizenden jaren.
0: Je hoeft het ook niet in fijn detail te zeggen. Je kan het ook een beetje zeggen.
1: Aan het einde van de film, als Odysseus dan die boog... Nou ja, dat hij dan nog even dat doet. En dat, en Hathaway dan zo met haar nek om. Dat vind ik wel echt heel gaaf.
2: Oké.
0: Nou, ik vond inderdaad ook wel wat Athena natuurlijk. Hè, de god. Die realisatie dat dat een... Iemand uit het dorp was.
2: Ja, wat vinden jullie daarvan? Denken jullie dat ze Athene, dat ze haar hebben vermoord? Of dat zij de vorm van die chick uit het dorp heeft genomen?
1: Zij is voor mijn gevoel zijn schuldgevoel over wat
2: dat
1: er is gebeurd
2: dus
1: in Troje.
0: Een soort projectie
1: dat hij daar
0: van,
1: inderdaad projectie van.
0: Ja. Ja. Maar voordat we het een hele filmclub gaan houden.
2: Dat is het laatste. Dat is
0: we moeten nog even verder, want ik vind het wel een heel leuk item dit. Maar we hebben een chockvolle programmering. Brecht, we gaan zo direct bespreken wie er vandaag jarig is. Of was, moet ik dan eigenlijk zeggen. En het tweede uur straks zit ook bomvol met dingen. We gaan het wiki-weetje bespreken. En ook voor het eerst in, nou, ik heb het uitgerekend, bijna een jaar... gaan we weer de 105 nieuwsquiz spelen met Brecht. Die vorige keer een recordscore van 2 van de 7 heeft neergezet. En tegenwoordig zijn 10 vragen. Dus
2: ik denk het niet te verbreken.
0: 3 van de 10 gaan we over. Nee hoor, grapje. We gaan 10 van de 10. Want het is, moet je bekennen, dat is wel het voordeel de eerste keer. Het is niet zo heel moeilijk. Mm. Ik heb een beetje instapniveau. Dat straks. Eerst nog eventjes muziek. Niet van Steely Dan, zoals ik net... Eva vertelde. Mm-hmm. Nee, het is niet Steely Dan. Het is namelijk Donald.

0: Weer zo'n kneuterig lied altijd, hè?
1: Nou, heerlijk. Het is, laatst is het helemaal een soort house-versie van het nummer gemaakt.
2: Nee,
0: oh, ja, dat
2: is van dit nummer.
1: Ja, er werd zelfs één ultieme influencer gevraagd om het te promoten, dat nieuwe house-nummer.
0: Oh, wat erg.
1: Ultieme influencer.
2: Een
1: Haarlems trots.
0: Dit smaakt naar ananas.
1: Ja.
0: Just Madeline. Ja, leuk.
1: Ja.
0: Nou, die moet even wachten, want haar tandjes liggen eruit. Volgens mij, want die is van de fiets gevallen gisteren, zagen wij. Goed, voor de mensen die niet weten waar het over gaat, dat maakt helemaal niet uit. Het is een influencer uit Haarlem. Dames en heren, we gaan eens even verder, dacht ik zo.
3: Jelle's jarige.
0: Ja, want het is alweer tijd voor Jelle's jarige. Vandaag wel interessant hoor. We hebben sowieso een artiest, maar ook een bekende stemacteur. Vooral van onze generatie, misschien de generatie ervoor een beetje. Dames en heren, ik ga het maar gewoon zeggen. Isaac Hayes is vandaag jarig.
1: Oh ja, joh.
0: Zeker weten. Jij weet niet wie het is?
1: Jawel, ik ken hem bij naam, maar ik heb geen gezicht voor hem.
2: Ik heb geen idee.
0: Met jouw opvoeding van je ouders, want Isaac Hayes is een beetje soul, hè?
1: Ja.
0: Soulzanger, die zou je wel moeten kennen. Maar je kent er misschien ook ergens anders van, maar daar komen we zo direct bij.
1: Oké. Okay.
0: In ieder geval, Isaac Hayes, 1942 geboren, maar in 2008... overleden. Mijn moeder is al 18 jaar overleden, helaas.
1: Nou.
0: Ja, soulzanger, songwriter, pianist, producer. Nou ja, eigenlijk een van de grootste architecten van die Memphis sound uit de jaren 60, 70. En wat vooral herkenbaar aan hem was, was zijn hele diepe, zwoele stem. Daar werd hij ook echt wel voor ingezet, voor dat soort nummers en zo. En wat dacht je van het nummer Shaft, Eva?
1: Ah,
0: de soundtrack van de film
1: Hipster
0: Chef.
1: Hipster Classic is dat.
0: 1971 met een ellenlange intro. Het nummer duurt 3 minuten en de intro is 2 minuten ongeveer. Dat is wel weer leuk. Dat is wel een leuk nummer, want dat leverde hem een Oscar op ook. Dat nummer voor die film. En hij was een van de eerste zwarte mensen die dat voor elkaar kregen in die tijd.
1: Wel een iconische soundtrack.
0: Ja, ik ken de rest van de soundtrack niet eerlijk gezegd. Jij wel, Eve?
1: Nee, maar gewoon dit nummer is gewoon iconisch. Het is, het is een beetje de show ontstegen.
0: Het is zo zwoel.
1: Ja.
0: Ongelooflijk. En zo'n zo'n gitaartje erin. Ik kan het niet. We horen het straks in ieder geval.
1: Jelle gaat beatboxen voor ons.
0: Zeker weten, ja. In de jaren 70 werd hij een enorme ster. Ook door deze soundtrack. Maar financiële problemen en veranderende muzieksmaken vooral. Dat was in de jaren 70 nog wel aan verandering onderhevig. Zorgde voor een soort terugval. En de nieuwe generatie, kinderen, maar ook, ik denk mensen, 1 generatie ouder dan wij, dus begin 30, denk ik.
1: Millennials.
0: Die kunnen hem kennen als de stem van Chef in South Park.
1: Oh.
0: Serieus.
1: Oh, maar wow.
0: Ja, daar komt ook nog een rest van het verhaal. Ja,
1: ik wou net zeggen.
0: Hij sprak die chef in. Hè, de zwoele kantine-kok die kinderen constant van leven zijn. Vooral een beetje liefdes- en seksueel advies verzag. Een beetje goor eigenlijk. Hij sprak hem ruim 10 jaar in. Maar bij die set in South Park en dat soort dingen begon een behoorlijk interessant hoofdstuk van zijn carrière en van zijn leven. Want vanaf 1993 was Hayes betrokken bij de Scientology-beweging.
1: Oh.
0: Even voor de luisteraars die het niet weten. Jongens, even kort. De Scientology-kerk.
2: Ja, een cult, hè?
1: Het is een soort cult gebaseerd op een science-fiction-boek van L. Ron Hubbard.
0: Nou, je bent goed ingelezen.
1: Ja.
0: En de bekendste lid-aanhanger is...
1: Tom Cruise
0: natuurlijk. Die kennen hem allemaal. Nou, in ieder geval in 2005 maakten de creators van South Park de aflevering Trapped in the Closet. Waar Scientology genadeloos werd bespot. Bijvoorbeeld Tom Cruise en inderdaad L. Ron Hubbard werden bespot en kwamen voorbij in die aflevering.
1: Ja, South Park heeft echt een hekel aan Scientology.
0: Ja, zeker weten. Een paar maanden later verliet Hayes South Park. In een verklaring werd gezegd dat hij de serie volgens hem de grens tussen satire en intolerantie tegenover religie had overschreden. Dat vond hij toch niet oké.
1: Lekker subtiel, de heer.
2: Hij vooral heel... bij Scientology.
0: Ja, nou dat is dus interessant, want de makers met Stone en Trey Parker waren daar behoorlijk pissig over. Ja. Die zeiden van, South Park had al jaren christenen, joden, moslims. Slims eigenlijk iedereen belachelijk gemaakt. Maar Hayes had pas bezwaar gemaakt toen zijn eigen religie aan de beurt was. Dat vonden ze erg hypocriet van hem. Dus ze waren daar eigenlijk wel een beetje dat ze dachten, nou ja, good riddance, prima. In South Park werd hij op een absurde moment uit de serie geschreven. Hij werd gehersenspoeld door een bizarre secte en uiteindelijk gedood. Nou, dat was toch wat minder subtiel. Maar toen verdween hij uit de serie. Maar er zit een hele belangrijke nuance aan dit verhaal. Eva, jij kijkt me al hoopvol aan. Misschien weet je dat ook wel.
1: Nee, ik weet het niet.
0: Nou, misschien niet. Hayes' zoon, dat is Isaac Hayes III, die zei dat zijn vader kort voor zijn vertrek een beroerte heeft gehad en volgens hem niet zelf achter die verklaring stond.
1: Oh.
0: Hij stelde dat anderen binnen de kerk, binnen het cult, zullen we maar zeggen, namens zijn vader hadden gehandeld. En dat zij eigenlijk gewoon een beetje hem beschermd, dat zij gewoon... Ja, hem eruit hebben gehaald omdat zij die schaamte juist te erg vonden. En
2: ik geloof dat wel.
0: Hij vond het eigenlijk zelf wel oké. Want ik vind het ook inderdaad raar dat je daar de grens trekt. Terwijl je wel gewoon Dus dat is een beetje onopgehelpt. En dat zal het ook blijven. Want 3 jaar later overlijdt hij op 65-jarige leeftijd aan de complicaties van een beroerte.
2: Ach, 65.
0: Ja. 65 maar. Maar fenomenaal. Ook als je die stem zo recht hoort, dan herken je meteen ook Chef erin, denk ik, van South Park, als je dat kent. Maar ook gewoon een fenomenale soundtrack uit het begin jaren 70. Dames en heren, Isaac Hayes met Theme from Shaft.

0: de Beatles, dames en heren. Met de nummer Rain van het album, wat is het? Revolver volgens mij. Ja, Revolver. Met die tekeningen, Eva. Jij bent de Beatles-kenner een beetje. Vertel eens, is dat Revolver?
1: Ja, met de tekeningen is
0: met
1: Revolver.
0: De tekeningen, ja toch? Oké, okay. Nou duidelijk. Dat weten wij genoeg. Zeg lui, wij gaan eens eventjes verder zo direct. We gaan nog één plaatje draaien wat met de regen te maken heeft. En oh, wat is het een fout nummer, Reddit. Heerlijk. En dan het tweede uurtje zo direct nog. Gaan we allerlei leuke dingen doen. Lekkere muziek draaien. Nou, dat ben je van ons gewend, hoop ik. Het wiki weet je over iets Haarlems, maar toch redelijk ver weg. En ja, dames en heren, Brecht, ben je al een beetje voorbereid?
2: Nee.
0: De 105 nieuwsquiz. Nou, dan zou ik nog even gaan voorbereiden tijdens het nieuws zo direct. Of tijdens deze foute plaat van Jermaine Jackson en Pia Zadora.

0: Dit is 105. Het is 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
1: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Jelle Schmid.
3: Ja, een hele goede avond. Je luistert nog steeds naar Jelle's Jukebox. Goed idee, gezellig. En we gaan even een eerbetoontje doen aan een iconische drummer. Hij heette Beard, hij had als enige van de band geen baard. ZZ Top, Give Me All Your Lovin'.

0: Ja, de jongere generatie kan het misschien kennen van de radio van GTA V. Maar de echte muziekkenners, die kennen natuurlijk gewoon... Ja, weet ik veel van de radio of zo. Of van Jelle's Jukebox misschien wel. Dames en heren, hartelijk welkom bij het tweede uurtje van Jelle's Jukebox hier op Haarlem 105. En draaien we dus even ZZ Top, Gimme All Your Love. En het komt omdat vandaag de drummer van de band Frank Beard is overleden op 77-jarige leeftijd. En zoals ik net al zei, opvallend detail. Hij heette Beard en de band stond bekend om hun lange baarden. Maar hij was als enige juist zonder baard.
1: Frank Baard.
0: Frank Baard.
2: Maar Jelle, mag ik jou dan iets vragen?
0: Ja hoor.
2: Ben jij nou een muziekkenner of ben jij ook een kind van GTA V?
0: Ik ben allebei. Ik moet je bekennen dat ik heel veel artiesten die ik nu heel goed vind... of heel veel nummers die ik wel van GTA V ken.
2: Ja.
0: Want toen het uitkwam was ik 13.
2: Ja.
0: En toen luisterde ik die radio. Ja, toen had ik niet echt besef van jaren 80 of 70 muziek natuurlijk nog.
2: Ja, het is... altijd als wij If You Leave Me van If You Leave Me van Chicago horen, dan zeg je altijd van oh, dat doet me zo denken aan GTA 5.
0: Ja. Nou, dat is wel een goeie trouwens. We gaan nog even verder praten. Dan zal ik nog even een GTA Classic opzetten trouwens. Dat
2: is
0: vind ik wel
2: goed.
0: Een leuke. Brecht, jij gaat straks... het is tijd hè, straks voor jou.
1: Ja,
0: we gaan straks de 105 nieuwsquiz doen. Dat is best wel spannend, denk ik. Dat is de eerste keer in een jaar weer.
1: Ja, de vorige keer had ik er 2 van de 7.
0: Ja, dat is niet best, maar...
1: Nu ga ik voor 2 van de 10.
0: Nou, 3 van de 10, kom op. Je moet ambitieus blijven, hè? Nee, precies. Nou, dat komt wel goed, denk ik, in ieder geval. Laten we gewoon lekker verder gaan. Dit uur in ieder geval dat. En ook het wiki weet je over een bepaald iets in de Haarlemse geschiedenis. Maar dan weer ergens heel ver weg. Ja, kortom, ik ga het straks allemaal uitleggen. Komt helemaal goed.
2: Ik ben benieuwd.
0: Andere muziek dus van GTA, wat ik ook toevallig van dat ken. En een van mijn favoriete artiesten en nummers tegenwoordig is Alan Parsons Project, Wouldn't Wanna Be Like You.

0: lekker hoor. Eva zit hier te genieten, dames en heren. En ik hoop u thuis ook.
1: Ik zit ongelooflijk te genieten.
0: Wat is dit? Dit is een nummer... Dit vind jij een leuk nummer, Eva?
1: Ja.
0: Merk ik. Maar het is ook wel interessant, hè? Want veel mensen kennen dit, denk ik, van Dusty Springfield.
1: Ja, daar hadden we net nog met Brecht, had ik het erover.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, die dacht namelijk ook dat Dusty Springfield het origineel had gezongen.
0: Nee.
1: Ja, ik dacht dat ook tot voor echt de langste tijd, totdat ik dat van jou hoorde, dat dit het eigenlijk origineel was.
0: Ja, want je hebt ook Classics 4, een andere groep. Ja. Nou ja, dus niet. Want dat zijn dezelfde mensen als Atlanta Rhythm Section.
1: Ja.
0: En die hebben dat nummer geschreven inderdaad.
1: Goed. Ja.
0: Die hebben ook, hoe heet het nummer van Classics 4 nou?
1: Stormy.
0: Stormy, dat is gewoon hetzelfde nummer als Spooky bijna.
1: Ja. Ja, precies, het is wel een beetje diezelfde akkoorden.
0: Exact,
1: en, het is echt een fantastisch nummer ook.
0: Lekker.
1: Check it out.
0: Vind ik ook. Hey, Brecht, jij wordt steeds bleker, zie ik hier in de studio. Jij gaat straks de quiz hier doen. Ben je ondertussen al een beetje klaar ervoor?
2: Ik heb hem nog steeds niet ingelezen. Dus dat...
0: Ik zou dat maar eens even gaan doen, zo, Brecht.
2: Ik ga er blind in, denk ik.
0: Je gaat er blind in? Oeh, dat zou ik niet doen. Dat kan ik wel als tipje geven. Sommige vragen kan je met algemene kennis zeker beantwoorden. Maar heel veel ook niet, denk ik. Die zijn echt wel over ons eigen nieuws van Haarlem Hoort 5. Maar goed, zo ligt eerst nog eventjes het wiki weetje over dus een bepaalde stad waar Haarlem iets mee te maken heeft.
1: Spannend.
2: Ah, ik weet het. Misschien.
0: Ja, dat is niet in Duitsland hoor.
2: Oh, dan weet
0: niet
2: ik het niet.
0: Niet Osnabrück, dacht jij. Nee. Nee.
1: Oh.
0: We gaan iets verder nog naar het zuiden namelijk. Maar dat straks dus. Weg, ga nou even oefenen alsjeblieft. Zeg op die quiz, want anders wordt het helemaal niks. Hier nog eventjes de Strokes op 105.

0: Ja, dat is wel lekker, hè? Lekker nummertje. Een beetje onbekend van Paul Simon. God bless the absentee op Haarlem Woord 5.
1: Ja. Wow.
0: Nou, blijft angstvallig stil. Mooi nummer, jongens.
1: Prachtig.
0: Oké, gelukkig. Kijk, daar ben ik heel blij mee. Wiki weetje. Het is tijd, dankjewel Rudy. Het is tijd voor het Wiki weetje, dames en heren, op Haarlem 105 elke week. Ja, tenminste, nu beginnen we weer. Want de afgelopen weken heb ik veel vakantieuitzendingen gemaakt. Dat we op reis waren hier in de regio, in het buitenland even. Daar was je ook bij.
1: Ja,
0: daar
1: was ik.
0: Met de bakfiets.
1: De bakfiets met Jaromir
0: erbij. Maar nu zijn we weer normaal. Dus we gaan ook weer gewoon lekker verder met het Wiki weetje. Dit is eigenlijk een beetje seizoen 2 is dit van Jelle Zoek. Seizoen 3 misschien wel zelfs.
1: Jij leeft eigenlijk in seizoenen.
0: Nou, zeker, alles is weer begonnen vandaag. Kan geen toeval zijn. Nee. Het is eigenlijk seizoen 3, de kick-off. Goed, we gaan het even hebben over iets iconisch. Dat durf ik toch wel te zeggen. Ja.
1: Vertel.
0: Alles gaat terug naar de Bavo-kerk op de Grote Markt. Jongens.
1: Ja, de oude Bavo.
0: Er hangen mooie klokjes in. Weet iemand hoe die belletjes, die klokjes heten?
1: Ik weet het.
0: Nou?
1: De Damiaatjes.
0: De Damiaatjes, heel goed. Bericht, is jij dat?
1: Nee.
0: Nou, bij deze, de Damiaatjes. En dat komt dus omdat wij als Haarlem samen met kruistochtachtig Nederland ooit de stad Damiaten hebben veroverd. Dat is echt waar, jongens.
1: Waar ligt
2: die
1: stad?
2: Ja, waar is dat?
0: In Egypte.
1: Zo, wow.
0: Ja. Ja,
2: dus wij hebben een stad in Egypte veroverd.
0: Zeker weten, ja.
2: Oké. Okay.
0: Ja, nou, tenminste, daar ga ik dus ook over, want het is een beetje
2: was
0: dubieus
2: Nederland
0: allemaal.
2: Toen al Nederland? Zeg maar.
0: Nee, dat is, we zijn in 1200 nog wat. Zijn we, dus okay. Dat is wel een tijd geleden, hoor. Nou, in ieder geval de verovering van Damiaten in Egypte, zoals het nu Damietta heet. 1219 om precies te zijn.
1: Wauw.
0: Europese kruisvaarders zijn bezig met de vijfde kruistocht en belegerden de Egyptische havenstad Damiaten. Die stad is heel strategisch belangrijk, omdat het aan de Nijl ligt, in die delta in het noorden helemaal. Wat ook wel interessant is, de kruisvaarders hopen in die tijd de stad te veroveren en er later te ruilen tegen Jeruzalem. Nou, dat is toch...
1: gezellig.
0: Geen Tel Aviv. Maar de Egyptische verdedigers, die hebben een slim trucje bedacht. De ingang van de haven. Die wordt namelijk afgesloten met een ketting tussen twee torens. Hè? Zo simpel is het. Bijna cartoony.
1: Ja, zodat de schepen er niet... Dan kan je in principe... Of doorsnijden of onderdoor.
0: Nou, we hebben het niet over een ketting waar je die om je fiets doet natuurlijk.
1: Nee.
0: We hebben het over een ketting die denk ik wel een halve meter in breedte misschien wel groter is.
1: Ja,
0: daar, daar kan je niks aan doen. Dat is zo.
1: En hoe bleven die torens dan staan?
0: Nou, zo zouden ze dan ook weer niet. Je moet eventjes even ophouden met die stupide vragen.
1: Sorry, maar...
0: Nee, hoor.
1: Ik ben gewoon iemand die ook wel benieuwd stelt.
0: Nee, maar dat weet ik toch niet. Ik heb toch niet in 1220 die torens gebouwd? Dat weet ik niet.
2: Nou, je weet wel dat er een ketting is aangelegd.
0: Dat klopt. Ja, dat heb ik dan wel weer gezien bij mijn ogen. Dat is waar. Nou, in ieder geval, het komt erop neer. Schepen konden daardoor niet helemaal naar binnen varen. En dan komen wij als Haarlemmers de muggen in beeld. Want volgens de Haarlemse legende, en dat is dus een belangrijk detail, legende. We weten niet of het gebeurd is. Met een dikke, vette knipoog vertel ik dit dus. Volgens de Haarlemse legende bouwden de Haarlemmers een heel speciaal schip. Want onder de boeg wordt een enorme zaag bevestigd. Jongens, echt waar. En het plan is dus niet de ketting te proberen te ontwijken, maar gewoon dwars er doorheen varen.
2: Ja.
0: Dat is wel echt gebeurd.
1: Ik denk dat het wel echt gebeurd is.
0: Ja. Het schip vaart met volle kracht richting de ketting, zaagt deze kapot.
2: Wat?
0: Hoe weet ik niet, maar dat is gebeurd.
1: Ja,
0: en opent zo de haven.
1: Het schip vaart door en hij zaagt hem gewoon.
0: Voor de kruis, ja, dat ging gewoon zo snel.
1: Okay.
0: De elektrische zagen. Denk ik wel. Stio.
1: Wow.
0: En daardoor kon Damiaten uiteindelijk worden ingenomen. Maar daar gaan we naar een ander kopje. En dit is wel een belangrijk detail. Gebeurde dit echt?
1: Nee.
0: Nou, wat is jullie voorspelling?
2: Ja.
0: Heel goed, Brecht.
2: Wat?
0: Nee hoor, nee. Het wordt interessant inderdaad. Het verhaal is behoorlijk belangrijk geworden voor Haarlem. Bijvoorbeeld onze kerkklokjes zijn er naar vernoemd. Nou, als dat niet belangrijk is, dan weet ik het ook niet meer.
2: Mm.
0: Maar historici zeggen dus, zetten harde vraagtekens bij de details. Er is namelijk geen bewijs dat de Haarlemmers daadwerkelijk die ketting hebben doorgezaagd met een speciaal schip. Hè? Nou, dat lijkt me logisch. En onderzoek wijst er vooral op dat het gewoon lekker een lulverhaaltje is. En dat Haarlemmers dat een beetje zichzelf hebben aangeleerd. En dat het gewoon een soort stadslegende uit de hand is gelopen.
1: Dat komt echt als een schok voor mij.
0: Nou, voor mij ook wel. Ik vind het wel een hilarisch beeld.
1: Ja.
0: Maar dat is mooi, want er zijn toevallig in de 17e eeuw werd het weer helemaal populair, dit verhaal. En zijn er dus ook door Haarlemse kunstenaars, geen Frans Hals helaas, maar wel gewoon door andere kunstenaars, die maakte schilderijen en prenten van deze gebeurtenis. Dus we hebben geen levend bewijs ervoor, maar wel de prachtige artistieke opvattingen.
1: Hoe ziet die vraag er dan uit?
0: Ik heb nu geen foto voor me, maar geloof me, ze bestaan. Wel mooi in ieder geval. Wat wil ik nou meer zeggen? Nou, het staat ook op het stadswapen. Daar staan ook die damiaatjes en een schip staat. Of wat is het nou? Er staan een paar dingen op. Dat heb ik nou niet uitgelegd. Ga even praten, jongens. Kom op.
2: Ja, dus het... ik heb een leuk feitje over de BAVO nog. Nou, weet je wie daar op het orgel heeft gespeeld nog ooit?
1: Ja, Orgeljoken.
0: Ja, Orgeljoken en Mozart. Orgeljoken
2: en Mozart, inderdaad. Ja. En hij heeft ook een versie van ons volkslied geschreven.
1: Heeft Orgeljoken echt op dat...
2: Natuurlijk. Oh.
1: Ik vind dat eigenlijk vetter dan Mozart.
0: Vind je dat vetter dan Mozart? Ja, dat is wel logisch op zich.
1: Eigenlijk wel,
2: hebben
1: het zeg
2: de
1: maar
2: tijd de... gevuld? Of?
0: De ene
1: muzikus versus de ander.
0: Ja, nee, ik heb inderdaad het vat wapen erbij. Alleen het,
2: sterretjes.
0: Dus ik heb niet opgeschreven wat nou precies degene is. Naar, er staat een soort Latijnse spreuk onder. Visit vim virtus. En dat heeft dus te maken
2: iets met... doorzetten waarschijnlijk.
0: Ja, exact. Het had te maken in ieder geval met die verovering. Dachten ze, nou, we zetten nu zo lekker door met die zaag. Dat komt wel goed. Nou, ik vind het in ieder geval gewoon... de details zijn wat onduidelijk, zoals je misschien ook merkt. Maar het komt erop neer. Ik vind het een iconisch verhaal nu al. Ja, al is het niet gebeurd waarschijnlijk. Ik vind gewoon het idee dat iemand dit verzint en dan laat... Mensen hebben het jaren geloofd.
2: Ik denk ook echt wel voortzetten.
1: Ja. Ik denk ook echt dat iemand dit heeft verzonnen die dat gewoon zei van, oh ja, toen waren we met een zaag. Ja. Dat die gewoon echt totaal uit zijn nek had.
0: Jos de Dronk of wat dan wel de mede, denk
1: die
0: ik.
1: Die denkt van, die blijf het maar geloven. Hoe ver kan ik nou gaan? Ik denk dat dat een beetje...
0: Nee, die zat gewoon aan de mede en die zat te denken van, ja, hoe kan ik dit nou zo episch? Hoe kan ik nou deze malle babben nou even...
1: Ja,
0: deze
1: blond schuimende bier zat hij, denk ik.
0: Nou goed, we gaan even naar de muziek, dacht ik zo. Maar in ieder geval een leuk verhaal van de verovering van Damiette, die de Haarlemmers dus fantastisch hebben geholpen. Want ja, het schip met de zaag kwam eraan.
2: Maar hebben we er nog iets voor gekregen? Zeg maar, hebben we er nog iets uitgehaald?
0: Die stad is veroverd en die is dus christelijk geworden.
1: Ah.
0: Wij
1: nou,
0: niet wel, maar wij waren natuurlijk als Haarlem en Nederlanders ook heel erg van de kruistochten en van de dat soort dingen.
2: Okay.
0: Nou, dat eigenlijk. Thea Beckman, hè?
1: Ja. De kruisvocht in Spijkerbroek.
0: Goed, ik stel voor dat we lekker verder gaan, dames en heren. We gaan iets rustiger pad bewandelen, hoop ik, want dit wordt wel erg chaotisch. Brecht, bereid je alsjeblieft voor op die quiz zo direct. Dit is in ieder geval het Wiki-weetje. Nog eventjes 3 minuutjes lang, Al Stewart.

0: Ja,
1: heel goed, Brecht, inderdaad. Je bent al in de quizstemming, want dames en heren. Clever Girl was dat van Tower of Power. Niet Hour of Power met Jan van der Bos. Nee, nee. Tower of Power.
0: Dat is wel een groot verschil.
1: Dames en heren, het is de hoogste tijd voor de 105 nieuwsquiz. Ja? Nou, dat was de epische intro. Want het leuke is, vanaf over 2 weken ongeveer krijg ik daadwerkelijk, echt een jingletje voor de 105 nieuwsquiz. Dus ik dacht, ik moet er maar weer eens mee beginnen. Anders dan zit hij ook mottenballen, in de mottenballen ligt hij dan. Brecht, jij gaat de 105 nieuwsquiz spelen. Ja. Het concept is enigszins aangepast in vergelijking met vorige keer. Want tot dusver was het altijd 7 vragen. En dan werd er een ranglijst gemaakt, hè, wie de meeste vragen van de 7 goed kreeg. Ja. Maar ik heb het opgeschaald naar 10 vragen. Het zijn allemaal open vragen.
0: Nee.
1: 10 vragen, open vragen. Je krijgt ongeveer 5 seconden per vraag om te antwoorden. Of iets langer soms. Ik bepaal het zelf even. Dat is het mooie dat ik het zelf bepaal. Ik kan het allemaal zelf een beetje afstemmen. Nou, 10 vragen. En het gaat allemaal over lokaal nieuws. Allemaal op onze site haarlem105.nl te vinden. Dat is het eigenlijk.
0: Ik ga mijn best doen.
1: Er zit een makkelijke tussen, ook iets moeilijkere. Maar ik ga ervan uit dat je je vorige record van 2 punten... wel gaat verbreken, hoor. Dat komt wel goed.
0: Ik niet.
1: Brecht, ben jij er klaar voor?
2: Ja, nee. Ja. Ik hou de score bij.
1: Dat is heel fijn. Nou, dan stel ik voor dat we gewoon lekker gaan beginnen. Als ik mijn laatste dingetje eventjes heb klaarstaan. Ja hoor, dat komt helemaal goed. Brecht, vraag 1. Voor een inbraakpoging in Spaarndam afgelopen maart is een 21-jarige man aangehouden. In wat voor gebouw brak hij in?
0: Weet ik niet.
1: Oh, het is een brandweerkazerne.
0: Oh, hè?
1: Ja, okay. Zeker weten.
0: Apart.
1: Vanochtend bij de synagoge in Heemstede was er wat aan de hand. Ja. Wat was er aan de hand?
0: Er was heel veel rook.
1: Ja, heel goed. Brand- en rookontwikkeling. Ja. 1 punt.
2: Een nieuwe pauze is uitgekozen.
1: Ja,
2: bij de synagoge.
0: Ja, inderdaad.
1: Hey, vakantiepark Marina Parken in Vogelenzang mag de nieuwe luxe vakantiewoningen voorlopig laten staan. Daar was in de gemeente nogal wat commotie over de afgelopen tijd. Maar bij welke gemeente hoort Vogelenzang?
0: Bloemendaal.
1: Heel goed. 2. Nou, je hebt alvast je oude score geïken, want dat is mooi.
0: Ja, dat is iets.
1: Even bitterzoet nieuws ook. Een man die ruim een maand vermist werd in Haarlem is weer terecht. Hoe oud is deze man?
0: Oh, ik wist dit. 57?
1: Nou, ik vind het goed hoor. 58. Oh. Ik reken nog goed, Brecht. Ik vind er 1 jaartje mag je er wel van af.
0: In goede gezondheid.
2: Ja, de score is nu al gebied.
1: Ja. Drie van de 4. Nou, dat is niet gek. Dit is een beetje een meer algemene kennisvraag. De Grand Prix van Zandvoort vindt dit weekend voor de laatste keer plaats. Want het wordt niet verlengd, het contract. Ja. Hoeveel jaar op rij is het nu geweest? En inclusief komend weekend dus. Hoeveelste editie wordt dit op rij?
0: Hoeveel jaar?
1: Ja, het is 1 keer per jaar.
0: 4?
1: Nee, het is de 6e editie.
0: Oh ja, geen
1: idee.
0: Het
1: begon in 2020 zou het beginnen, maar door corona werd het afgelast. Dus 2021, tel maar door. 26 is 6.
0: Nee.
1: Buiten Zandvoort zijn er ook andere dorpen en steden die hier hinder van ondervinden door de Grand Prix. Aan welke weg in Overveen gaan de spoorbomen het hele weekend dicht?
0: Weet ik niet.
1: Nee, de Bloemendaalse weg.
0: Nou,
1: het centrum eigenlijk de enige in Overveen. Afgelopen zaterdag eindigde de Beach Clean-up Tour op het Zandvoortse strand. Daar zijn een record aantal sigarettenpeuken opgeruimd.
0: 79.000 ongeveer.
1: Ja, ik wilde zeggen hoeveel je marge is. 10.000. Nou, 79.242 om precies te zijn. Dus dan zit je dik binnen die marge. Heel goed. Nog 3 vragen te gaan, Brecht. Het gaat lekker hoor.
0: Hoeveel heb ik? 4.
1: Hoppa. Nou, kijk, het kan nog 7 worden. Dat is zeker niet gek voor de eerste keer. Hey, de Europaweg in Schalkwijk is weer open. Hè? Ja. Na maanden hard werken is de weg weer toegankelijk voor automobilisten. Maar niet iedereen is even blij. Wat is het grootste hekelpunt?
0: De stoep, de voetgangers kunnen niet chill lopen, toch?
1: Daar doe ik niet op.
0: Er is één
1: onveilige situatie op de weg. Die mensen. En die wordt gecreëerd door een bepaald iets. Nee?
0: Stoplichten, I don't know.
1: Nou, deels, maar ik reken hem helaas niet goed. Het gaat om de rotondes.
0: Oh.
1: Er zijn heel veel rotondes geïnstalleerd, maar daar zit een busbaan midden doorheen. En er zijn stoplichten op de rotondes. Ook, het is heel ingewikkeld. Maar dat kan ik helaas niet goed rekenen.
0: Jammer.
1: Nog 2 vragen in ieder geval. Op het festivalterrein van Lowlands in Biddinghuizen vindt deze vrijdag een gesprek plaats met onder andere Bloemendaals VVD-raadslid Lena Olivier Martens als spreker.
0: Ja.
1: Over welk onderwerp gaat dit?
0: Femicide,
1: heel goed. En we gaan terug nog eventjes een uitstapje maken naar de Grand Prix. De laatste vraag, vraag 10. Nog even terug naar de Grand Prix dus. Hoeveel treinen per uur rijden er per richting van en naar het circuit? Dus laten we zeggen...
0: Per richting?
1: Ja. Dus laten we zeggen, hoeveel treinen per uur rijden er bijvoorbeeld van Haarlem naar Zandvoort? En dus andersom ook, maar gewoon 1 richting. Per uur.
0: 6.
1: Nee, het dubbele. 12 per uur. Dus 1 keer per 5 minuten kan je op de trein stappen op Haarlem naar Zandvoort. Zeker weten. Vandaar ook dat de spoorwegovergang dicht is. Want hij is zo vaak dicht dat het niet veilig is.
0: Oh,
1: vandaar. Okay. Dat brengt ons bij het einde van deze quiz. Eva, vertel eens eventjes, wat is de score?
2: De eindscore is maar liefst 5 punten.
1: Woe! 5 punten. Nou, Brecht, dat is toch fijn. Want het is toch, dat brengt je toch op een mooie... eerste plek.
0: Ja.
1: Heel goed, Brecht.
0: Ja, dat heb ik goed gedaan.
1: Hartelijk gefeliciteerd, jongen. Hartstikke goed.
0: 3 punten meer dan de vorige keer. Dat
1: daarom. En
0: het is iets om trots op te zijn.
1: Het is een mooie score. Je staat in ieder geval eerste nu. Volgende week gaan we natuurlijk met iemand anders de quiz weer doen. Even een oproepje voor de luisteraar. Vind je nou leuk om een keer mee te doen aan deze quiz? Stuur vooral een berichtje via 06-105-105-38. Het is helemaal niet eng, toch, Brecht?
0: Nee, lees vooral de site.
1: Je moet vooral de site even lezen. dat.
0: Ja.
1: Gezellig. We kijken ernaar uit. Brecht, ik weet niet of dit een heel persoonlijk nummer gaat zijn. Dat viel mee. Je wist wel redelijk wat dingen natuurlijk. Hè. 5 punten, dat is helemaal niet slecht. Een stuk beter dan je vorige score. Maar dit nummer van Christopher Cross zegt toch wel alles eigenlijk.

0: Ja, dames en heren. Christopher Cross op verzoek, nadrukkelijk verzoek van Eva. Maar ook toepasselijk bij de score in Hebrecht. Je hebt het hartstikke goed gedaan,
1: gewoon
0: hoor.
1: Gewoon 5 hele punten.
0: Ja, dat wou ik net zeggen. Nog even een klein applausje. Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd.
1: Ik ben vereerd dat ik mee mag doen aan deze
0: Zeker
1: quiz.
0: Weten. Maar dat zal je nooit meer vergeten, Brecht. Hoeveel treinen gaan er nou vanuit Haarlem naar Zandvoort elk uur?
1: Wat zijn nou? 16? Nee, 12.
0: 12. Dames en heren.
1: Beste reizigers.
0: Kijk, dat is lekker. Maar we gaan nu eventjes heel wat anders doen. We gaan eventjes naar het weer. Jawel. Want, dames en heren, het thema was tenslotte regen. En vandaag viel het allemaal wel hartstikke mee. Nou, trouwens, vandaag is het ook gewoon geregend, hoor.
1: Het heeft best hard geregend. Ja, maar vooral vanmorgen inderdaad.
0: Ja. Maar ik vind het heerlijk, maar dat is nu niet meer het thema. We gaan gewoon eventjes vooruitblikken. Wat is er de komende tijd nou voor moois?
2: Nou, vertel eens, Jelle.
0: Genoeg, kan ik alvast zeggen. Het lijkt alsof die regen eindeloos duurt, maar dat... Ja, tot en met vrijdag is het niet lekker.
1: Ja.
0: Maar ik zie zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag eigenlijk alleen maar een zonne-icoontje staan.
1: What?
0: Er is een neerslagkans van rond de 10-15%. Nou, dat is verwaarloosbaar. Misschien is er een buitje, maar dat is het dan ook wel. Het wordt niet extreem warm, maar volgende week woensdag zie ik staan 26 graden alweer.
1: Zo.
0: Met zon.
1: Lekker.
0: Hallo.
2: Dat vind ik wel lekker.
0: Oh, dat dacht lekker ik ook. Hey, en Brecht, dan zit jij alweer in de schoolbank, hè, begreep ik.
1: Ja, nee, volgende week dinsdag heb ik mijn introductieles. Wat ze een week van tevoren...
0: Wat doe je? Jij zit bij mij op school in de journalistiek. Doen we allebei natuurlijk. Ja. Maar jij gaat...
1: Minor Deutsch.
0: Ja, wat een interessante keuze. Duitse taal. Wil je toch even weten van waar die keuze?
1: Duitse taal en cultuur. Nou, ja. Ik dacht... ik heb een beetje vertraging opgelopen door omstandigheden. Oh. En zegt hij heel verbaasd. Ja. Alsof je niet hetzelfde
0: zou mij, niet overkomen.
1: Nee, dat zou je nooit overkomen.
2: Nee. Dan zitten jullie in hetzelfde jaar.
0: Hetzelfde
1: scheutje. Maar ik was journalistiek een beetje zat, eerlijk gezegd.
0: Ja.
1: En ik vind het nog steeds heel leuk, hoor. Maar ik dacht, al die vakken elke keer. En we hebben, Jelle en ik hebben alle twee een herkansingsjaar gedaan afgelopen schooljaar. En dat is ons goed afgegaan.
0: Zeker, we hebben eigenlijk alles ingehaald ongeveer.
1: Ja, bijna alles. En dat is gewoon heel chill.
2: Ik ben trots op jullie.
1: Dankjewel, Evert.
0: Maar jij ziet dus geen carrière in het verschiet bij de ARD of ZDF. De Rundfunk van Duitsland.
1: Ik kijk gewoon even. Ik dacht, ik vind een taal, dacht ik sowieso wel heel leuk. Of iets met geschiedenis. Maar ik dacht, ga ik mezelf maar gewoon even makkelijk maken.
0: Ja.
1: En Duits, dat was de enige taal die al op een bepaald niveau, dus B1, begon. En ik dacht, dan leer ik tenminste wat. En ik vind
0: dat is heel handig. Fair, toch? Leuk.
1: En ik vind Duits gewoon geen mooie taal, maar wel een leuke taal. En dan kan ik tenminste nog ergens ooit een keer stage lopen in Berlijn of zo. Of wat doen daar.
0: Dat is
1: lijkt
0: een
1: me
0: heerlijk,
1: wel vet.
0: Heerlijk doel,
1: dat is wel
0: lijkt
1: leuk.
0: Me dat.
1: Ja, en als journalist best handig om nog een extra taal te spreken.
0: Niet gek. Helemaal niet gek.
1: Mee eens. Dus dat. Maar dat volgende week dinsdag is mijn introles. Die ze even één week van tevoren hebben.
0: En dan wordt het net lekker weer ook dinsdag. Hè? Dat is jammer.
1: Geen lekker weer? Nou, prima. Want dan zit ik toch op school.
0: Nee, wel lekker weer.
1: Wel lekker
0: weer.
1: Oh, dat is inderdaad jammer.
0: 24 graden zon.
1: Dan is het in Utrecht al zo normaal warm.
0: Dat denk ik ook wel. Nou goed, we gaan nog eventjes verder kibbelen over de schoolzaken. Eventjes muziek. Winfried heeft hem aangevraagd. Dankjewel voor dat verzoekje. Het is You On My Mind van Swing Out Sister. Ken je niet zo goed, maar we zijn heel benieuwd.

0: Ja, lekker.
1: Hij stond opeens ermee, hè? Maar goed, dat maakt helemaal niet uit. Dat deert ons niet een Brechts microfoon aan, dat deert ons wel. Nee, dat deert ons ook niet. Juist, hij stond aan. Nee, ik verspreek me al.
2: Dat
1: stond
2: is
1: op
2: dus
1: uit.
2: Niet aardig.
1: Nee, dat is niet aardig. Nee, dat klopt. Maar gelukkig zijn we zo weg, dus dan komt het helemaal goed. Luitjes. Ik vond het een hele geslaagde uitzending.
2: Dat ik wel.
1: Ja, Eva, jij sowieso bedankt, maar jij komt hier vaker. Hè? Jij bent,
2: ik ben hier vaker te vinden.
1: Dus ik ga jou alvast bedanken, maar dat komt helemaal goed. Jij bent er vast volgende week of de week daarna, of weet ik wel wanneer.
2: Dat denk ik dus ook.
1: Dat komt goed. Brecht, bedankt voor vanavond. Even pluk eventjes je eigen programma nog.
3: Luister zondag naar Brecht door Zee van 11 tot 12 in de avond.
2: Doen, want het is erg leuk.
3: Op Haarlem.
2: Er worden dikke bangers gedraaid.
1: Er worden dikke bangers gedraaid. Zeker bangers. Kan je al een klein tipje van de sluier onthullen?
3: Een tease.
1: Heb je al bepaalde dingen in gedachten? Of ben jij iemand, je gaat de dag zelf even...
3: Nou, niet de dag zelf, maar het is woensdag. Dus nee.
1: Nog niet.
3: Nog niet.
1: Maar het wordt fenomenaal.
3: Ja, het wordt fenomenaal. Dat weet ik nu al.
1: Lekker. Ja. Nou, luister dat vooral dus... Brecht door Zee.
3: Yes.
1: Op 105. Yes. Komende zondag. Goed, wij zijn er volgende week weer. In ieder geval ik met wie. Ja, dat zien we dan wel weer. Maar het wordt in ieder geval weer een lekker dubbel uurtje radio. Dus na een lekkere dag. Hè, want woensdag wordt het 26 graden. Dus wat is nou lekkerder dan je dag afsluiten met heerlijke muziek. En een boterzachte stem.
2: Letterlijk.
1: Dames en heren, bedankt voor het luisteren. We krijgen nog eventjes een ABBA-nummertje. Eva, dat is ook een nummer. We hebben laatst... Ik moest voor jou eigenlijk... Wat heet die?
2: Mama Mia.
1: Ja, ik zei zelf nog Abba Mia.
2: Hoe heette die film?
1: Ja, trouwens, ik heb ook nog even iets heel iconisch niet verteld van vandaag. Goed,
2: nee, dat was wel echt diep iconisch.
1: Nee, vertel even snel. Ik had twee blunders na elkaar. Nee.
2: We waren in de Albert Heijn en ten eerste stond je bij de zelfscankassa en jij dacht dat je een cameraatje zag.
1: In die kassa, dus ik had...
2: Je hoort hallo en toen zwaaien en het was een schroef.
1: Het was een schroef. Het was een schroef.
3: Oh, dat is wel heel erg.
2: En toen zag je daarna beneden, werd een parkeergarage, een paar hippe jongens.
1: Ja, van 16 van die frikandelbroodje.
2: Ja, maar jij zei ze eten lekker een broodje frikandel. Dus je was een beetje out of touch.
1: Een soort opa voelde ik.
2: Ja. Zijn jullie lekker hier een broodje frikandel?
3: Ja, dat is wel ernstig.
1: Nou, dat was iconisch.
3: Die tweede valt me nog mee, maar een schroef zwaaien vind ik. Dat gaat wel ver, hè?
1: Manisch, ja, goed. Dus ik zwaai nu wel naar de kijkers thuis. Dag. Tot volgende week. En geniet nog even van ABBA, hè, van ABBA Mia.
2: Ja, tot een goede film.
1: Dag.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog. Vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer. En tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen.

0: Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Noren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste Kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.